0: is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bevond

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Ook op zaterdag, de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weetje, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk

0: Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: creatieve hobbyist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben er hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Pongkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Dit is Flevoland.
7: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon op uitgebreide schaal flink en er komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling. Verder verschijnen er vanuit het westen ook wolkensluiers, maar hier heeft de zon weinig last van. Het wordt opnieuw zomers warm in de provincie met temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Daarbij staat er ook weinig wind uit de noordelijke richting. Smeer vandaag goed in, want de zon is vanmiddag erg krachtig en schijnt met een UV-index 5 of 6. En dat betekent dat een onbeschermde huid al binnen een kwartiertje kan verbranden. Ook vanavond is het nog lange tijd zonnig in de provincie en vannacht koelt het af naar een graadje of 14. Daarbij neemt de bewolking iets toe en kan er een enkele regen- of onweersbui vallen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Naam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
1: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
2: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
1: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

weersituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: hoor ik nu. Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
2: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
1: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Straks op de radio... de lekkerste muziek.
11: Zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest. Staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sports rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het Congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
0: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
3: Nou, bek hem wel.

0: Ja, goedemorgen, het is zaterdag de 30ste. En we zitten volop in de zomerse temperaturen. Lekker hoor, hè Henk?
1: Heerlijk. Niet voor mijn velletje, maar, maar ik vind het wel lekker. Lekker zonnetje.
0: Ja.
1: Dat wel. Maar ik, ben geen zonaanbidder of zo.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik vind wel ook inderdaad, het is wel lekker.
1: Ja, je wordt er, als je zonnetje is ochtends, word je vrolijk van.
0: Energiek.
1: Energiek.
0: Ja.
1: Geen vitamine, ja, natuurlijke vitamine D.
0: Inderdaad.
1: Geen supplementen maar, zoiets of zo. De week nog meer gekregen? Nee, wist niet van de week, van mijn vurige week al stuurde Spotify weer iets rond. Wanneer had je voor het eerst op Spotify zaten?
0: Ja, maar ik heb dat niet echt bewust naar de kieken eigenlijk.
1: Nee, maar ik dacht, wat is dit? Ik heb weer kieken, het is wel leuk dingetje tussen. Die eerste plot en voor mij ergens, wie is het 11? Kan dat überhaupt?
0: Ja, inderdaad. Maar wat was je eerste plot dan?
1: Nee, dat weet ik niet. Die heb ik dus niet bewust opgesloten. Maar ja, het zal... UB40 of zo, ik weet het niet.
0: Iets met K3.
1: nee, dat dan...
0: Begon bellen, want we zijn er natuurlijk wel even wat af te hangelen. De aankomende 2 uur, we gaan bellen met Hendrik Bruins van de Kingboerderij. Die gewoon vandaag een bingo organiseert. Ja, bingo. Goedemorgen Hendrik.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dit is toch de allervoorzitter van de kinderboerderij.
2: Nou, geen voorzitter.
0: De kapo,
2: maar wel,
0: die kapo, ja. Hoe noem je dat ook weer?
2: De toetie.
0: De kapo.
2: Ja. Dat is de marine, ben de marinebewerker. Ja, dat is Kees Kapi, ja, dat is de toetie.
0: Ja.
1: Hey, is dat de godvader dan of zo?
2: Ja, nee, dat is... We hebben een mooi bestuur nou bij de kinderboerderij.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ja, Klaas Brink is onze vuurzitter. En je kunt wel zeggen dat Jacob Aksvoort onze godvader is.
0: Oh ja, dat is de Nestor, noemen ze dat.
2: Ja.
0: Ja. Hey, Hendrik, want er staat toch wel wat op spel. Want misschien ook wel het vuurpistool van de kinderboerderij. Want die kan nog wel een extra zetje gebruiken.
2: Ja, zeker ja. Zoals jullie kunnen leasen hebben in Turkse land, zijn we begonnen met een GoFund. Nou, daar hebben we een leuk bedrag opgehaald. Toen zijn we bedrijfsleven rond te gaan. Turkse bedrijfsleven wil, voor zulke dingen staat het Turkse bedrijfsleven zeker open. Het is ons, het heeft ons echt verrast hoeveel geld we daarmee opgehaald hebben. Dat is echt, dan kun je toch wel zien dat de Urker gemeente toch wel wat op heeft met de kinderboerderij. En of de mensen op Urk, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
2: De Urker gemeente, door en tuigen, ja, dat vonden wij als bestuur toch wel enigszins toegevallen. Wij nou nog als niet lessen strohalm, maar wij willen nou met die bingo willen wij nog wel even het lessen zetje doen om aan ons bedrag te komen. Wat we toch wel in ons hoofd hadden.
0: Ja, want lessen strohalm ook past het ook trouwens.
1: Ja.
0: Maar even die lessen strohalm, waar moeten we dan denken?
1: Ja, voor geld God het ja. Noemen. Ja.
2: Nou, kijk, wij op een gegeven moment maak je een begroting. Nou ja, je zegt, we willen een mooi spuurtuin, net zoiets als de kinderboerderij in Emmeloord. Nou, die ligt perfect in bos. Het is gewoon echt een supermooie kinderboerderij. En ja, daar vergelijken wij ons een beetje mee.
0: Ja.
2: Daar binnen we weer eens kijken. Nou ja, dan zie je prachtige mooie spuurtoestellen, mooie stalletjes, mooie, gewoon echt schitterend. Dus wij maken een begroting. We zeggen, nou, dit willen we zo duur moeten kosten. Kwamen we op een bedrag van, een bedrag net onder de 100.000 euro.
0: Ja.
2: Vervolgens gooi je de offertes voor aanvragen. En kom je op het dubbele. Ik bedoel, iedereen weet hoe duur het leven op het moment is. Dus bij die mensen zal dat ook wel zo wezen, die spullen verkopen. Dus... Wij zitten nou, als we geluk hebben, komen wij op die 100.000 euro vanavond. Met die niet alleen met die bingo dan, maar gewoon met de hele inzamelingsactie.
0: Ja.
2: Ja, en dan zouden wij eigenlijk nog wel een 100.000 euro nodig moeten hebben. Maar ja, waar gooi je die vandoor nou?
0: Ja. Ja, dan heb je ook een beetje het gevoel bekrupt van... We zitten een beetje in het deel nummer dat die mayonaisefles leeg te knepen. En we zitten natuurlijk aan het einde aan.
2: Ja.
0: Waar rolt je dat dan nog even in? Maar wat is dan... is dat dan überhaupt een opbouw? Want als je nou zeg maar inclusief de bingo vanavond en je zit hem dan op de helft, dan begonnen we dan die andere ton van de
2: nog. Nou, kijk, wij aan de wat duurdere investeringen, die hebben we even voor de bende 2.
0: Ja.
2: Dat is nog voor een grote schuur om onze spulletjes te stallen. En dan om voor de uitbreiding van de spuulteun. Dus het om een iets modernere spuulteun te maken. Dat zijn de twee grootste investeringen. En die hebben we dan vooralsnog even voor ons uit te schuiven.
1: Okay. Op de lange baan.
2: Te kijken van... Ja, waar wonen we in de toekomst dat geld vandaan om? En binnen er nog bedrijven of mensen die ons daarbij willen helpen?
0: Ja. Nou, vanavond staat de bingo op het programma. Waar en hoe kunnen de mensen...
1: Kun je het niet doen? Wat ben die koortjes en welk YouTube-kanaal, Indruk?
2: Ja, het YouTube-kanaal, dat komt nog. Dat Simone en Wendy, die zijn daar gespecialiseerd in, zul ik maar zeggen.
1: Ja.
2: De boekjes kun je tot 4 uur bij Bakkerij Bart, tot 5 uur bij Cliff 18, tot 7 uur bij De Bult, dus bij de cafetaria.
1: Ja.
2: En deze oproep was ook eigenlijk van, we zaten van de week bij een kanger en zinnen we van, ja, om 4 uur gaat die ene winkel dicht en om 5 uur gaat de andere winkel dicht. Dan hebben we nog maar 1 verkooppunt en een urker is toch wel vaak van...
1: Van het lijst.
2: Och, magisch, ik moet ook nog even een bingo boekje. Nou, dan is het nou te laat.
1: Ja.
2: Dus toen zaten wij zelf er een beetje over te brainstormen van, ja, hoe kunnen we dat oplossen? En toen kwamen we op het idee van, nou, laten wij het grote verkoop, wat toch iedereen wel zijn boekjes houdt, benzinestation De Pam, De Gulf.
1: Hartstikke idee.
2: Nou ja, die hebben we benaderd en dat mocht dus gelukkig. En daar zit er dus in van 5 uur tot 7 uur vanavond, wordt je ook boekjes kunnen kopen.
1: Hoe laat beginnen we?
2: We beginnen om 19:30.
1: En hoe kregen de meeste weten dan op welk YouTube-kanaal ze moeten wezen?
2: Via een QR-code. Dus als je op YouTube inloggen en je doet een bingo kinderboerderij, dan komt het er automatisch wel voor.
0: Oké, nou we hopen dus natuurlijk op een doorslaand succes, Hendrik. En heel veel succes met het tot stand komen van de kinderboerderij.
2: Ja, ik wil nog wel even van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen, vrijwilligers en met name ook het urke bedrijfsleven, om die alvast hartelijk te bedanken voor wat ze op het moment allemaal over onze doen hebben. Ook de verheuging van de week door de vrijwilligers in het warme weer dat er heel goed een opkomst zien was van, nou ja, dat we zo goed als al over binnen. Dat kan ook alleen maar op urk dit.
1: Ja, maar inderdaad, het is vrij simpel hoor. Ik kan niet zonder een kinderboer draaien. Klaar.
2: Nee, nou ook ja, maar ook niet zonder vrijwilligers.
1: Nee, hè? Vanzelf niet.
2: Ja.
1: Hey, succes ermee, Indruk, en maak er nog een mooie zaterdag van.
2: Hartstikke bedankt, jullie jongens. Succes met je programma.
3: Kijk, daar gaan we weer.
4: Je maas op de radio.
5: Dus dat zal wel belangrijk wezen, maar jullie zijn belangrijk.
0: Uiteraard, Freek, uiteraard.

0: En ochtends maar wakker worden en de auto stond niet meer op de oprit. Dan zou je echt aan jezelf gewoon twijfelen, Hak. En dat overkwam Nezia Kramer. Gemergen, Nezia.
1: Ja, gemergen.
0: Ja, we kunnen bijna invullen hoe je je voelde. Maar vertel eens zelf maar.
1: Nou, dat was dus echt heel gek. Ja. Onze Klaas, die had dus s'nachts hoort dat die auto start is.
0: Ja.
1: En die zat ochtends, en die dacht dus dat zijn vader naar de vis was. En die zit dus ochtends met z'n tweeën om half zes in de keuken. En die zegt tegen zijn vader, heb je je auto uit de lint?
0: Ja.
1: En toen zegt Kees, mijn auto uit de lint? Nee, hoezo dan? Nou, zegt Klaas, ik hoorde dat hij van de nacht voortrie. Nou, zegt Kees, dat kan niet. Nou, zegt die vader, echt waar. En Kees gaat naar buiten. En dan stoor je dus heel rot te kieken, want dat hij dus een leeg oprit.
0: Ja.
2: En wat is dan het eerste wat het duurtje in de god?
1: Nou, ik denk dat Kees het zelf beter kan vertellen, want die zit hier toevallig nog. Dus
0: nou,
1: ik kan
0: even naar Kees.
2: Ja, even Kees vooral.
3: Ja, gemiddag, Kees.
0: Ja, gemiddag. Nou, Kees, je kwam er samen met je zoon Klaas erachter dat die auto van de oprit was. Wat ging er op dat moment duurtje in?
3: Nou ja, ik denk, shit, dan moet ik op de scooter. Ik denk, dan moet ik op de scooter naar de zaak.
0: Ja, ja. Ja, maar bijvoorbeeld, wat gooi je dan als eerste doen?
3: Nou ja, ik heb eerst even opgezocht op internet wat ik moet doen als je vermoedt dat je auto is teruggekomen is.
0: Ja.
3: Dus dan moet ik online aangifte doen. Nou ja, dat lukt allemaal. Toen heb ik Move Intelligence gebeld. Die hebben een track and trace systeem. En die hebben natuurlijk gegeven naar de opsporingsdienst. Nou, en toen hadden ze met een paar uur was die auto weer terecht. En toen, ja, wij stonden in Duitsland, ergens.
0: Dus zover waren ze al?
3: Ja, ze waren in Duitsland. Waar, ja. Weet ik niet, Kees. Toen later ben ik gebeld door Move Intelligence, dat is in Maarten. En voor de rest weet ik nog niks.
2: Okay. Dus je weet er ook niet van, is hij in veiligheid? Wordt hij dan geborgd of zo? Of,
3: geen idee. Ik heb voor de rest geen informatie gehad, helemaal niks.
0: Dus je weet er nu totaal nog geen idee van wanneer je eventueel weer achter de stuur kunnen zitten?
3: Nee.
2: Maar je weet, is je wel verteld dan dat je hem terug gekregen?
3: Dat wel.
2: Oké, okay, ja, dat is ook wel belangrijk.
3: Ja, dat wel. Ja.
2: Ja.
0: En maar dat Move
3: Intelligence.
0: Ja, dat geloof ik. Maar ja, ja, je begint dan zwaar aan jezelf te twijfelen.
3: Nou ja, ik begon aan het twijfelen of ik hem op slot had gedaan of niet. Ja, de sleutel lag op het aanrecht. Ja, je doet hem altijd op slot. En, nou ja, ook wel, dat is niet vanzelf.
0: Ja, dat is
3: een. Je op werk wordt niet de steun, denk je.
2: Ja, dan ben je geen urkers, denk ik.
3: Ja, ik vind het echt niet.
0: Nee, maar ik bedoel, Janine, dan, Jent, tegenwoordig, met die auto's ook zo, dat is al automatisch achter je dichtgaan. Dat is al automatisch, dat heb je ook nog. En dat je hem al kunnen volgen via de app. Maar,
3: ja, dat kan, maar ik had die app er nog niet opzetten.
0: Oh, oké. Okay.
3: Maar dat is omdat ik een tijdje ziek geweest en ik denk, nou ja, dat komt allemaal wel. En,
0: ja.
3: Nou ja, van hoofdstijl komt afstijl.
0: Maar in ieder geval, dus je tast in dit nog, op dit gebied nog een beetje in het duister, in het ongewisse van hoe het gebeurd is en wanneer je hem trouwen kreeg.
3: Ja, nou ja, hij is in ieder geval gevonden. Hij staat uit een Duitsland aan het politiebureau. Maar voor de rest weet ik helemaal niks. Ik heb gisteren nog even gebeld met de politie. Maar ze wisten nog niks. Ze kon nog geen informatie geven hoe vaak de hier is, zoals ze zeggen, er komt de sporen dan
2: maar
3: zo.
2: Maar hij is dus teruggevonden door dat tracking systeem.
3: Ja, door Move Intelligence.
2: Ja, want hoe het Nezia, die had ook gelijk op de socials dat ze alles in reparoeren bracht. En volgens mij is dat ook wel een vuile deal, want ik zag hem ook voorbij komen.
3: Ja, ik denk dat ik wel twee douche eraan aan ben. Ik doe een hangere vuur over een kilo kip.
2: Bij de kippenboer. Nee, je dat nooit meer doen.
0: Ja. In ieder geval, even voorlopig nog even op de scooter naar de vis. Maar het belangrijkste, hij is terecht.
3: Ik hou op een fiets of met deze jaar autootje of op de scooter. Nou, met dit weer is je gisteravond.
0: Nee, daarom. Maak er nog een hele, ondanks alles, toch een mooie zaterdag van.
3: Ja, doen we.
2: Yo, groeten hè.
3: Yo, succes, jullie.

0: Afgelopen week was het visserijdebat. En volgens mij, ik ben het niet helemaal zeker, was er ook aanwezig in. Van noemen ze vaste gasten toch wel kunnen ondertussen.
1: De vaste verslaggevers.
0: Ja. Jacob van Urk, maar aan Jacob.
2: Ja, op een afstandje, hè.
0: Ja, op een afstand. En toch een belangrijk informant met, op het gebied van visserij. Ja,
1: ik denk dat hij op een afstandje bedoelt of hij er wel of niet bij was.
2: Ja.
0: Oh, zo. Oh, ja, okay. Ik had een langere interpretatie. Ja.
1: Hey, dat hier een vaste verslaggever van ons is en dat we hem altijd kunnen bellen. Dat
0: ja, dat
1: vast,
0: is inderdaad. Hey, wat is jouw gevoel achteraf het debat, Jacob?
2: Nou ja, ja, er zijn drie soorten sprekers. Eerst had je de eigen Joost. Ja, dat is het riddeltje wat die vrouwpersoon op ratelen. Dat is laat. Nou ja, dan had je de wetenschappers en toen was die Jaap van der Meer, dat was echt een woord. Maar ja, die is net een mondje met pensioen en is zeker. Maar die zegt gewoon, er is veel maar loos en de nuances en.
0: Ja. Nou, ik vroeg me af dan, Jacob, als er dan bijvoorbeeld zeg maar die kant wordt belicht, hoe serieus dat dan wordt opgevat? Want tegenwoordig loop je zelf te discussiëren over voetbalveld groeien is.
2: Ja, nou ja, er is wel te hopen dat er wat meer gedaan wordt. Kijk, er zaten een stuk of niet een Kamerlid.
0: Ja.
2: Ja, van GroenLinks, PvdA, hoe je dat tegenwoordig progressief er eigenlijk niks van te verwachten. Dat, die zitten ook in een bubbel of een. Ja, er zal gewoon in dit land ook gewoon met nuances waar ik moet worden en niet alles sleutelen voor, voor de mens, zeg maar. Niet enkel de vissen, maar die horen nou ook op de eilandbewoners te velling. Trainer van Overstag. Ja, ik vind dat ik een zei al, hè.
0: Ik kan niet. Oh, Overstag. Ja, dat ja, past wel goed in het verhaal.
1: En nee, dat moet Overstag.
0: Een klein beetje Overstag, ja.
3: Of moeten we zo menen?
2: Ja, ja.
1: Hoe lijp het lang.
0: Dit wordt een spulletje. Dit gaat zijn wedstrijd kosten. Spulletje in de kanger, hoor. Hij moet je maar vergeten.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Ja, ik ben er weer, hoor.
0: Ja, hij is er weer.
1: Kost dit je de wedstrijd, Jacob?
2: Hey, we leggen vuur aan.
1: Oh, oké.
0: Hey, maar Jacob, heb je dan ook nog, als je dan zo'n geluid hoort, dat je zelfs ook, dat je ook nog eens verrast voor hem van, hé, dat wist ik zelfs dan nog genezen.
2: Nee, ik mijzelf ook. Ik vond er ook een boring wat die wetenschappen van der Meer allemaal zijn. Hoor. Ik denk dat ik het niet verwacht uit die hoek.
1: Maar dan vind je het eigenlijk jammer dat hij met pensioen is, of niet?
2: Ja, er hebben wel maar wetenschappers van niet zijn last van, maar die hadden we zelf. Ja, die ben er maar die nou en al als je pensionering ja. Toch een beetje wat minder stellig.
0: Ja, maar wat vond je dan zelf dan wat je verrast hebt?
2: Nou, gewoon de nuancering dat de visserij op zich helemaal niet zo slecht is. Kijk het heeft wel impact, dat zien die zelf ook. En dat zeggen wij zelf ook.
0: Ja.
2: Maar die bodemberoring, dat is voor sommigen is dat een rijke punt. Maar dat schijnt helemaal niet zo slecht te zijn, of tenminste. Kijk, als je mezelf een wetenschappelijk rapport maken van we moeten weer naar hetzelfde standpunt als dat we de beste in 40 jaar. Ja, dan kreeg je zelf gekke dingen. Dat,
0: ja, dan
2: daar reken je nooit.
0: Nee, dan kun je daar nooit, elk jaar kun je nooit dat doel behalen. Maar in ieder geval.
1: Wat was nou het doel van dit debat, Jacob?
0: Ja, wat gaat er nou eigenlijk mee gebeuren?
1: Ja.
2: Ja, dat ook. Nou ja, kijk, de BBB en zo, de SGP, die zullen best wel je vragen gaan stellen aan de staatssecretaris, aan de minister.
1: Maar dat bleef gewoon weer afwachten, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer.
2: Ja, het is niet zo dat er nou in één keer halleluja roep kan worden, dat is, ik volg het allemaal vanzelf wel een beetje, nou ja, die politiek, dat is een, er is toch wel een omslag gewonnen. Dat, ja, we moeten wel weer een beetje realistischer met alle dingen omgaan.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat zullen we zullen zien hoe dat dan verder loopt, Jacob. Volgens mij moet je nodig aan de bak op die zeilboefaai. Veel succes met zeilen in ieder geval.
0: En de groeten van de vriend Meinder Kramer.
2: Oh, ja, dat is een skivriend van me geworden.
1: Oh, oh, kijk eens aan, kijk eens aan. Hey Jacob, maak er nog een mooie dag van.
2: Ja, zullen we doen.
1: Yo, hoi, hoi.
2: Hoi, hoi. Hoi, hoi.

Boven mijn column staat: welkom op Urk, welkom in de kerk. Afgelopen maandag had ik de lessen van een serie belijdenisdiensten die ik bijwoond heb. Dit keer was het mijn collega Jan die zijn jawoord gaf voor God en de gemeente. Prachtig dat er in deze tijd zoveel jongeren bij verschillende kerken de verantwoordelijkheid van de luiers doop overnemen. Maar toen ik de week ervoor bij de kapper zat, kregen we toevallig over zulke diensten. Dat het dan druk is en dan komen de verhalen. Ja, wij kwamen in die kerk, vonden eindelijk een plekje. En 5 minuten later kwam er een mens naast de bank staan en die zei: hé, je zit op mijn plekje. Met een rood hoofd probeer je dan op te schuiven. Of je ziet een leeg plekje, maar net als je erin willen lopen zie je 5 bibeltjes liggen. Die willen zeggen: dit is mijn plekje. Zelf zat ik altijd vuur in de kerk. Maar met avondmaal moeten die stoelen dan wikken voor tafels. Dus ik naar de kraak met mijn gezin. En als je dan horen: dit is onze bank, is je dienst bedurven voordat die begonnen is. Jammer eigenlijk. En dan heb ik het nog niet eens over de lampjes die vroeger boven de ingang of de preekstoel brandden. In bijna alle kerken. Pas als die groen worden, dan was in de plekjes vrij. Dus daar stoor je dan. Het voelt sowieso erg ongemakkelijk voor veel mensen om naar vuren te lopen terwijl duizend ogen je aankijken. Maar zou het mooi wezen als er dan in elk gangpad een gastheer stond die je winkt en zegt: ga niet meer lekker zitten. Of dat er bij de ingang mensen klaar stonden die je welkom eten, zien dat je gast binnen en je direct duur verwezen. Begreep me goed, ik maak geen specifiek verwijt richting Urk. Want ik sprak lesdiene die tijdens zijn vakantie op de Veluwe karkte. Die worden door de koster letterlijk opgevangen en moesten de lui beurten opstellen in een wachtvak. Liegt hij, dan lieg ik. Met een knappe vaste vrijwillige bijdrage kun je je zaligheid niet verdienen. Maar ook geen karkbank, zou ik zeggen. In het buitenland ben ik karken vaak hele dagen open. Mensen komen dan binnen voor een moment van bezinning. Zo was ik eens een keer in een kark in Amsterdam met Krijn de Jong. Terwijl hij onze groep wat vertelde, zag hij verderop een man in een bank zitten. Die had een zichtbord te kwaad. Hij liet onze groep los en ging er naartoe. Sloeg zijn arm om hem heen en zei na een kort gesprekje, al die een klein bibeltje naar zijn binnen die zich gaf hij aan de man en voegde zich weer bij onze groep. Dat stukje net de meeste indruk op mij achterlaten van de ieder rondleiding. Want dat soort vrijmoedigheid is ook bij mij vaart te zoeken soms. Wat zou het mooi wezen als wij op Urk ook een kerk die iedere dag in het seizoen open hebben. Dat de gezamenlijke evangelisatiecommissies die als basis gebruiken. En dat, naast het mooie zingen in de zomer, zou toch wel een enorme christelijke gastvrijheid wezen. Dat er naast iedereen een welkom item wordt die in onze kerken binnenkomt. En dat ieder plekje voor iedereen is. En als we dat dan op orde hebben, dan kunnen we met een gerust hart het bord Welkom op Urk, Welkom in de kerk terugzetten. Prettig weekend, mensen.

0: overschakelen naar Ben Hartman. Want die is momenteel bezig met Santiago de Compostela.
1: Niet te lopen, maar te fietsen.
0: Goedemorgen, Ben.
2: Goedemorgen.
0: Ik zit zo in te bedenken. Wat is dat toch? Dat gerijpte mannen, zeg maar. Die met iets ervaring. Dan schaar ik mezelf ook ongelongen. En ik ook ondertussen een klein beetje honger. Die drang om toch alleen te wezen. En op pad te gaan. En om het loofd leeg te maken.
2: Nou ja. Ik had niet echt die drang om alleen te wezen. Maar ja, het kwam zo.
0: Ja.
2: Ik was eigenlijk de bedoeling om met z'n 20 of fietsen. Met een oude collega. Maar ja, die moest om droeve omstandigheden afhaken. Dus. Toen ben ik maar alleen gewoon en nou ja, tot nog toe bevalt het goed.
1: Ja, ja. Hey, maar Ben, je bent eigenlijk, ja. Ben je vorig jaar al een beetje begonnen, toch?
2: Ja, video ben ik begonnen inderdaad. En nou ja, toen was ik bij de Ketelbrug, zeg maar, en de belde tiener op. Je bent in je iPad vergeten en je e-reader. Ik zeg nou, laat me zitten. Het was er gelijk al duur dat ik het wel leuk vond. Dus toen ben ik maar duur gefietst tot Tours. En dat ligt onder Parijs, zeg maar.
1: Oké. Okay.
2: En toen ben ik een deel van die route heb ik al gefietst. Ja.
1: En toen had je, dit jaar had je eigenlijk weer gelijke plan. Ik wil hem vervolgen.
2: Ja, ik wil hem wel afmaken. En kijk, via die route, ja, via die jaagdroute, die is in 3 delen verdeeld. En die eerste gaat tot Tours. En die tweede deel, dat gaat tot Champagne de Laporte. En daar vandaan gooi door de Pyreneeën en gewoon naar Santiago de Compostela.
1: Ja.
2: Nou, dus toen ben ik in Tours weer begonnen eigenlijk.
1: Ja. Ja, maar hoe kom je dan in Tours?
2: Ja, dat was een heel goed toestand natuurlijk. Want ik had er vroeger nog een van mijn familie me er naartoe willen brengen. Maar ja, ze waren allemaal...
0: allemaal drok, hè?
2: Allemaal. Ja. Ja, toen ben ik gewoon op duidelijke manier met de viswagen hier in op Blondje. En s'nachts even wat vis lossen en zo. En een nachtje in de cabine slapen. En toen ben ik vanaf Boulogne ben ik naar Amiens gereisd met de trein. Mijn fiets moest natuurlijk in de trein. Ook een gedoe, maar goed. En daar vandoor rond Parijs in de fiets. En toen weer Le Mans weer en Château. En dan ben ik weer op tour vandaag, zeg maar. Dan weer fietsen, elke slapen en zo. En een tentje.
0: Hey, hoeveel kilometer rijden nog voor de boeg dan, Ben?
2: Nou, ik heb zeg maar 1500 op zitten, nou.
0: Zo.
2: En ik moet er nog 350, of ik mag de 350, zeg maar.
0: Ja, dat is een appeltijdje. Ja,
1: dus dat voelt een beetje als het einde is in zicht.
0: Ja.
2: Ja, het einde is in zicht, ja. Dus dat is wel een beetje dubbel. Op de ene kant, dan wil je wel naar de eindstreep zelf. Maar aan de andere kant denk je, ja, nou is dat voorbij.
0: Ja.
1: Dus dan kunnen wij wel een klein beetje in het offline, Ben, dat je het wel erg, dat je het erg naar je zin hebt.
2: Ja, dat is hartstikke gaaf, man. Als je zo lekker zit te fietsen en ja, het is ook wel erop zien natuurlijk. Als je een bro, ja, nooit jampje aan de port, daar rij je zelf een stijging van 1000 meter, ja. Dan ben je, maar als je dan die top weer bereikt bent,
0: ja.
2: Dan denk je, verrekt, dan heb ik toch maar weer muggen doen, zeg maar.
0: Ja, en je gewoon weer naar beneden dan.
2: Ja. En dan gewoon lekker naar beneden toe.
0: Ja.
2: En dan moet je, dan gaat het vanzelf, ja, dan moet je remmen, want anders dan... Ja, dan gooi je gewoon erop met 10 kilometer per uur, zeg maar. En je gewoon erop met 44 en dan moet je wel even goed opletten vanzelf.
1: Ja. Maar Ben, ik jou een betrouwbare bron dat je goed uitrust binnen. Je hebt een goede elektrische fiets, goede spullen.
2: Zeker weten, ja. Ik heb een World Traveler en een goede tassen en een tentje bij me en kookspulletjes. En, nou ja, je kunt niet bedenken, dat heb ik wel bij me dus.
1: Maar ik heb ook begrepen, Ben, van dat tentje komt niet veel.
2: Nou jawel, want in het begin voel ik kampeerd in Frankrijk.
1: Ja, oké. Okay.
2: En dat is dat bevalt. Ja, ik ben natuurlijk vroeger als jongen begonnen met een tentje. En bij Lemmen kamperen. En toen wordt het een vouwwagen. En later wordt het een caravan. En later wordt het een camper. En nou gewoon weer terug.
0: Ja, dan gaan we terug naar af.
1: Terug naar af. Ja, even voor de luisteraars, Ben. Welke leeftijd heb je inmiddels?
2: Nou, ja, ik ben 69 net geworden tijdens mijn rit. Maar sommige mensen zeggen, ik zie je geen 69, je liggen wel 68. Dus dat betreft dan...
0: En Jokke, zeg maar, tijdens de rit die je nou aan het maken bent, dat je denkt, hé, dit is toch ook weer iets nice voor mij als ervaring. Even een bal van de fietsen, maar ook misschien wel, je gewoon ook weer terug naar je eigen.
2: Ja. Hoe bedoel je nou? Ja,
0: nee, ik bedoel, je bent op jezelf aan het wezen. Dus je kunt overal over nadenken. En wellicht dat het uitnodigt tot nog een tocht hier
2: nou. Ja. Nou, inderdaad, kijk. Ja, in het begin dan zit je wel een beetje na te denken vanzelf over alles en nog wat. En ja, daar is die tocht ook natuurlijk op gebaseerd. Vooral de lesjes ook met de wandelaars en zo. En maar ja, we gaan met elkaar aan de pomp en gooi ook fietsen. En je denkt, nou, dat is maar nou. Je fietsen gewoon met deur en je genieten van de omgeving. Hè, van het landschap en van de geuren van de gele brem en zo. En nou ja, de geluiden van de vogels en zo. Dus ja, je bent gewoon lekker je hoofd leeg gaan draaien, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is niet bijzonder. Maar ja, je ervaren wel dingen natuurlijk. Ja, zeker.
1: Ja,
2: dat is wel een soort dimensie, ja. Ja.
1: Als ik het goed begreep dan ben, dan is dit eigenlijk het tweede deal van een parcours, om het zo maar te zeggen. En dan,
2: het is een derde deal.
1: Je gewoon nog gelijk het derde deal, pak je er ook gelijk in één keer mee.
2: Ja, ik gewoon nou, zo direct is het al verlopen. Dus dan is deze, het zit erop, zeg maar. Dan moet ik even naar bedenken, dus.
1: Ja, oké, dan goed.
2: Zit al, volgend jaar dan hoop ik, dat is allemaal nog in de... want ik moet er ook allemaal toestemming te creëren natuurlijk, van de halve verdekster zelf.
1: Ja.
2: Maar het gaat er ook om, volgend jaar dan zou ik wel Rome willen fietsen of zo. Dat zit nou wel, maar ja, het is allemaal beleven en welzijn en met gezondheid natuurlijk. Dus zeg maar, dat werd ik me ook geweldig. Dat is een hele mooie rit, zeggen ze.
1: Maar waar komt dit nou verdien dan, Ben? Wat heeft je ertoe doen beslissen van dit gewoon ik doen?
2: Nou ja, weet je, ik heb al zoveel over releasen en doen en die filmen bekijken. En iedere keer dacht ik bij mezelf, dat zou ik toch ook wel willen. En ja, toen op een bepaald moment, jouw collega, die is katholiek. En ja, katholiek, en die doet echt die pelgrimstocht om een beetje boetedoening te doen, zeg maar. Om een beetje, over je leven na te denken en alles. Hij zegt, ik wil dat gaan fietsen. Maar ja, hij zegt, mevrouw zegt, je mag niet alleen. Dus zegt hij, als Benny nog meegaat, dan is het goed. Dus nou ja, toen hebben we dat plan opgevat, misschien om toch dat gewoon doen. Maar ja, nogmaals, onze vrouw wordt erg ziek, dus hij kon niet meer. En ik had alles al gekocht en het doen en op ingesteld. Dus toen ben ik toch maar op mijn line gewoon, ja, inderdaad. Ook, dus het is eigenlijk iets wat eigenlijk wel een verlangen was. Maar ja, je moet er een poot met ook de stap in, hè. En dat heb ik van het doen verleden jaar. Ja.
1: Was er een bijzonder moment tijdens deze reizen, Ben, dat je zegt van nou, dat wil ik nog wel een beetje uitdelen?
2: Ja goed, op een bepaald moment, toen was er een man die fietste mee op en Henry en die fietste daar zonder nog een stuurning. En een hoop bagage bij zich en die fietste uit de noord. En, ja, hij zegt, ik wil vrijdagavond in Genla de Port wezen, want er komt mijn zoon naar Barcelona. En nou, dat had ik een paar keer ontmoet en meer heet en zo. Ergens, dat ik koffie dronken. En toen op een bepaald moment, ik dacht bij mezelf, nou, die moest echt de Noord fietsen. Met die warmte. En toen zaten we daar, zaterdags, smiddags, in dat stadje waar al die wandelaars op beginnen. En ik zit zo'n tegen, en ik kijk op verder, verrekte zit Henry. Met zijn oog naar beneden. Ik zeg, Henry, ben jij dat? Ja, zegt hij. Ik zeg, hoe gaat het erbij? Nou, zegt hij, ik stop ermee. Ik zeg, ik stop ermee, wat dan? Nou, zegt hij, ik zit er helemaal doorheen en ik heb het allemaal opgebroken. Ik stop ermee, ik laat mijn zoon opbouwen en de fiets gaat mee. En, nou, ik zeg, dan ben ik gewoon een beetje beroerd van dat je nou stopt. Maar ja, ik zeg, ik kan het wel begrijpen, je hebt veel te veel gedaan. Nou, fijn praten met de gang en ik zeg, nou. En toen op een bepaald moment, waar je het niet waar je moet stil. Hij zegt, je brengt me toch een beetje op andere gedachten. Ik denk toch dat ik mijn tentspullen meegeef aan mijn zoon. En dat ik het toch maar verder ga doen. Nou, dat vind ik wel een bijzonder moment. Dat je een poot met elkaar dan ontmoeten. En dat je hem toch weer moed in kunnen praten. Zo van, jongen, ga toch verder. Je bent nou zo vaar al. En dat weet je niet. Nou, dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja, mooi. Ja.
0: Hey, we wensen je nog heel veel succes natuurlijk.
1: De laatste 350 kilometer.
0: Ja, en dat alles in goede gezondheid de tocht mag voltooien.
2: Ja, daarom, ik voel me ook wel een gezegend mens dat ik dit mag doen mezelf.
0: Ja.
2: Ik bedoel, dat je de mogelijkheden hebt, maar ook dat je fysiek het kunnen aankunnen, zeg maar. Of mensen dat je nog niks meer keert. Hè, je gewoon weg en dan, dat is ook bijzonder dan. Als je weg gewoon, dan voel je huur aan die ene kant en je voelt aan de andere kant. En je lacht in je maag. En dan ben je en je voelt niks meer.
1: Nee. Dus
2: dat is ook wel...
1: We moeten in beweging blijven, Ben. Hey, we zeggen van deze kant, maak er een mooie fietsdag van.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké. Okay.
2: En jullie nog een goede uitzending.
1: Ja, dankjewel, Ben. Hoi, hè.
2: En bedankt. Doei, hè. Hoi.
3: Hoi. just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Hallo. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen 1,5 week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tumult vanaf de bult. Dit is Urk FM.
0: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
3: Nou, back in wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Visser en de Vries. En we worden gelijk goed van start. We hebben een andere lijn, Meindert. Nee, het is gemorgen, Meindert.
1: Gemorgen.
0: Ja, want ik zag een item voorbij komen bij onze collega's Omroep Flevoland. En dat wordt je toelichten wat voor sport je doet. En wat ook voorbij kwam, dat je überhaupt, of dat je meedingen warempelt met een bioscoopfilm.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja. En die sport, die doet hij al een tijdje, hè?
0: Ja,
2: ik was even aan het trogen zoeken.
0: Ja.
2: Een bericht van het Turkse land van 10 juli 2008. Een kleine delegatie vertegenwoordigde Nederland op het Europees kampioenschap armworstelen in Sarpsborg. Dat is in Noorwegen.
0: Ja. Dat is waar we het over hebben, over armworstelen. En dan is natuurlijk van... Hoe goed is mijn Nijntjes dan eigenlijk?
1: Ik ben op dit moment Nederlands kampioen. En dat ben ik, afgelopen april, de zurige maand, ben ik dat weer geworden.
0: Oké, dus je bent gewoon eigenlijk de nummer 1. Waar we nou genoegen mee hebben aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt.
2: Waarom is dit een beetje zo onder de radar, heb ik het idee?
1: Nou ja, kijk, in Nederland is het gewoon niet zo groot.
0: Ja.
1: Het is, wij doen het al aardig langer natuurlijk. Want ja, je zegt het net, 2008, we zijn daarvoor binnen wel een start, zeg maar. Op een of andere manier in Nederland binnen we misschien te nuchter ervoor of iets. Want als je kijkt naar buitenland, vooral richting het Oostblok of richting Amerika en zo, ja, daar is dat enorm. Dus en ja, hier we groeien wel hoor, laat ik dat er wel bij zeggen. Want waar we een aantal jaar geleden stingen en waar we nu staan, daar zit een enorm verschil in.
0: Ja.
1: Dus, maar ondanks dat het in Nederland niet zo groot is, draait de top van Nederland, draait Europees en waarop wij het echt wel heel erg goed mee.
0: Heeft het ook een beetje te maken, of het een beetje een imago heeft, zeg maar?
1: Ja, absoluut. Kijk, het altijd het imago had van een kroegsport. Want ja, iedereen kent het en wordt iedereen het altijd te doen. Dat is gewoon in een barretje. Wees begonnen misschien vroeger ooit eens op school en later word je wat groter en denk je dat je sterk bent. En dan doe je het natuurlijk in een bar. Ja, en vooral lekker doen. Maar als je er op een gegeven moment, als je er in duur wil groeien, ja, dan kom je echt op een. Ja, dan is het gewoon, moet je benaderen als een volwaardige sport.
0: Ja, maar even over naar de sport aan zich. Wat moet je er eigenlijk voor kunnen? Komt dat enkel kracht? Is het techniek? Wat moet je ervoor doen en wat moet je ervoor laten?
1: Nou ja, het is een combinatie van kracht, techniek en uithoudingsvermogen. Dus als je heel erg sterk bent, maar jij hebt geen techniek, ja, dan kun je zomaar verliezen. Als je heel veel techniek hebt, maar je bent niet sterk, dan is het ook zo af. En als je op een gegeven moment, als je uithoudingsvermogen niet toereikend is, ja, dan nog 2 puntjes, dan kan het zomaar klaar wezen. En dan heb je harder je beste doen, maar ja, dan kun je naar huis.
0: Dat is wel verrassend. Ik wist niet helemaal niet dat het ook nog eens op uithoudingsvermogen aankwam.
1: Nou, je moet in je indenken dat je alle kracht wat je hebt, dat moet je in één keer leveren.
0: Ja.
1: Dus, en... Ja, als je dat kun je een keer doen. Maar soms dan loopt een toernooi zo vlot achter een kangedeur. Ja, dan moet je het nog een keer doen en nog een keer doen en nog een keer doen.
0: Ja.
1: Ja, en als je dat uithoudingsvermogen niet hebt, en als je nog 2 keer drukt en als je alles verspuurt hebt, ja, nou, dan kun je naar huis.
0: En Mender, wat doe je hier aan dan om ten eerste je techniek te bouwen, je kracht te bouwen en je uithoudingsvermogen continu te kunnen leveren?
1: Nou, kijk, bij ons, het is hetzelfde als elke andere sport. Wil je een hartstikke goede hardloper worden, dan moet je een hele bult hardlopen. En dan moet je daarin in wisselen van bepaalde technieken. Je doet een keer een duurloop, je doet een keer een interval. Wil je een goede bokser worden, moet je een bult boksen. Wil je hartstikke goed voetballen, dan moet je niet enkel partijen spelen, maar dan ook natuurlijk in je door de week doe je training met je lopen en alles ertussendoor en je tactische spel. Nou, zo werkt dat bij ons ook. Je trainen gewoon in je kracht. Dat doen wij wel iets specifieker. Dus wij doen onze basisdingen. Dat kan gewoon in elke sportschool. Maar ja, wij hebben zelf ook een hele bult materiaal. Of zelf gemaakt of uit de buitenland laten komen. Nou ja, dan kun je dus mee simuleren wat je daadwerkelijk met armworstelen moet doen. En het is natuurlijk We trainen elke week met een kanger om een kanger beter te maken. En dan ook goed naar een kanger te kijken van, hey, wat mis je nou nog? En dan geef een kanger tips op. En wat kun je beter worden? Ja, en zo is dat spel dat je... Ja, tot je beter wordt in de groei.
2: Als we nou kijken naar in Nederland is het nog relatief een kleine sport. Maar als we de op Urk bekijken, hoeveel Urkers houden we zich hier nou bijvoorbeeld mee bezig?
1: Nou ja, wij waren ooit de grootste vereniging van Nederland. Dus toen hadden we maar eens 30 leden. En ja, we zijn gezonken omdat wij pakken het best wel professioneel aan. En wil je professioneel worden, ja, dan moet je zaken inleveren. Ja. En daar is gewoon niet iedereen naartoe bereid.
0: Ja. En wat moet je dan bijvoorbeeld voor inleveren dan?
1: Nou ja, kijk, als je goed wil worden in de sport, ja. Ja, dan moet je natuurlijk letten op je voeding. Je moet trainen, je moet zorgen dat je rust op orde is. En je moet voorzichtig wezen met alcohol en dergelijke. Dus je kunt best wel eens een beetje doen, maar wil je goed trainen, ja, dan gaat dat ten koste van je herstel natuurlijk.
0: Oké, okay, dus jij hebt ook wel een speciale vuurbereiding richting een wedstrijd toe. Dan gaat de knop ook even nog een keer extra om.
1: Ja, absoluut. Als wij, wij plannen wedstrijden vaar van te vuren. Dat is, en dan ga je echt naartoe trainen. Dus ja. Dat is weken van te vuren, bereid je jezelf vuur. Ja, en dan is het, wat wil je? Hoe graag wil je? Dat is eigenlijk de vraag die je jezelf moet stellen. Wil je op podium staan? Ja, dat kost wat. Dus, en wil je gewoon meedoen? Hey, dan moet je lekker doen wat je wil doen.
0: Ja.
2: Dan even over die film. Ja, hoe is dat nou gekomen dat je een rolletje misschien, vind je dat niet, had in de film Joe Speedboat?
1: Ja, klopt. Nou, ik weet niet of je lui boek kent, maar het is een boek van, als ik me niet vergis, 2004. Nou, ik heb dat jaren geleden alles lezen. En ik vind dat gewoon een goed boek. En mede omdat het gaat ook over armworstelen. Dat komt er in vuur. En dus ik was al een beetje bevooroordeeld tot ik het een goed boek vond. Maar ik word op een gegeven moment gebeld door een of ander castingbureau uit Amsterdam. En die zeggen, heb je interesse, of ken je Joe Speedboat? Ik zeg, ken ik dat? Ik zeg, verrassend ken ik dat? Ik zeg, dat is literatuur van de Oosterplein. Toen zeiden ze, ben je dat nou serieus? Ik zeg, ja, verrachtig.
0: Ja,
1: dus op een gegeven moment toen zeiden ze, nou ja, begon dat boek verfilmen.
0: Ja.
1: En zou je auditie willen doen om te kijken of een rolletje voor Jan?
0: Ja.
1: Nou ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus, lekker met mijn nuchtere hersens naar Amsterdam toe.
0: Ja.
1: Nou, en dat begon het. En dan moest je moest van alles doen. En kijken en camera's en weet ik veel allemaal. En er zat zo'n nieuw, er zat ook... Enkel volk om je heen, die zit een beetje naar je te kijken. Maar ja, zo moeilijk was het niet. Want ja, ik denk gewoon wat ik altijd denk.
0: Ja, dus je spullen dus in principe dan jezelf als ik moet gokken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus, nou ja, toen op een gegeven moment, ik rijd naar huis toe. En een dag later word ik gebeld. Toen zeiden ze, nou ja, je kreeg binnenkort script opgestuurd. En dan gaan we filmdagen plannen.
0: Ja. Had je dan een bult tekst, man?
1: Nee. Dat valt mee.
0: Ja.
1: Maar goed ook, want ik speelde een deuser.
0: Ja.
1: Dus,
2: moest hij zijn beste deus ophalen.
0: Ja.
1: Maar ja, oh ja, sorry.
0: Nee, goed vader.
1: Nou ja, toen op een gegeven moment ben ik naar die film zetten werd, dan hebben we daar van alles doen in de film. Nou ja, dat is... Ik vond het gewoon hartstikke leuk om te doen, om een keer mee te maken, weet je wel. En... ja, je denken, nou, ik had er geen benul van hoe dat in zijn werk gaat. Maar dan op een gegeven moment denk je, nou zo, dat is een film, die kun je rust. Nou, dat doen ze 30 keer overnight.
0: Ja, ja. Hey, en wat is het uiteindelijke resultaat ook al, mogen gaan schouwen?
1: Ja, we zijn toen uitgenodigd voor de première.
0: Ja.
1: Dus samen met de Malfoun, die had ook een rolletje erin. Dus, en toen binnen we naar de première West in Amsterdam. Nou, dat is ook een hele belevenis. En met rode lopers en volk en iedereen moet overal foto's van maken. En je stond er een beetje gemelijk voor de deur te kijken, maar je denkt, nou ja, het zal.
0: Yeah.
1: Dus, maar ja, toen hebben we die film dus bekeken en hartstikke leuk. Nou, ik denk dat ik een minuut schermtijd heb, maar het is wel hartstikke leuk. Het is bijzonder om jezelf zo terug te zien.
0: Ja, ik zou zeggen, een minuut van de 90 is toch al... voor een bijrolletje. Vind ik dat vrij al vrij
1: zuur. Nee, absoluut. Ja. Ik was er ook hartstikke blij mee. En net wat ik zeg, die hele ervaring is, ja, ik heb niet dat ik ooit er ambitie voor had. Hè. Maar ja, als je die kans kreeg om zoiets te doen, ja, die moet
0: dat,
1: je
0: dat is once in a lifetime, ja. Neem je dat toch?
1: Precies. Bedoel,
0: wanneer komt het nog een keer vuur dat je zelf je gespeeld naar zijn armworstelaar? Ja,
1: ja.
0: Dat
1: is echt... Sylvester Stallone heeft me net gebeld. Dus, ja.
0: Rambo 6.
2: Ja, mooi.
0: Hé, Meindert, nou geweldig. We moeten er bij benekken aan hoe ze stand verplicht.
2: Gewoon die film kijken.
0: Wat die film.
2: Ja, die gewoon, als je op een van de platformen staat, dan streamingdiensten, dan gewoon hem zeker bekijken.
1: Nou, buiten het feit dat jullie mee knappe kaners kunnen kijken, is het natuurlijk ook, het is echt een goede film.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, maak er nog een hele mooie zaterdag van, Meindert. Hey, en succes in je armworstel.
2: Carrière.
0: Ja.
1: Hey. Dankjewel
2: yo.
1: En nog een fijne uitzending.
2: Jojo, hoi.
1: Yo, hoi.
3: Je maas op de radio.
0: Ja.
2: Als je zijn stemgeluid hoort, dan weet je gelijk dat het een fucking redelstrijd is.
0: Mijn baby had een boek.
4: Ja, dan moet je wat niet doen. Geweldig.
3: Visser en de

0: Ja, vanmiddag staat op Sportpark de vorm om de klok van alle veven. De bekerfinale gepland tussen Urk 8 en Arkemaarse Boys 5.
1: Urk 8.
0: Urk 8.
1: Ben je eindig naar Molen rond deze tijd en wij toch Urk 1 aan de lijn?
0: Ja, dus de competitie is voorbij, Henk. Ik weet het niet. Maar we hebben te maken met coach Jurie Brouwer. Goedemorgen aan Jurie.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, het is zo, toch ook voor jullie vandaag wel een zongelijke belangrijke dag.
2: Het is een zeer uitzonderlijk belangrijke dag, ja.
0: Ja, word je vanochtend ook dan enigszins wakker met een bepaalde spanning in je leven?
2: Nou, niet met spanningen, maar met zin.
0: Gewoon zin, ja, maar dat is ook natuurlijk. Hè. De begon vanmiddag de beuk erin gooien om die beker, in dit geval op Urk te behouden.
2: Absoluut.
0: Ja. Hey, even een kleine terugblik naar het seizoen. Hoe ben jullie tot aan de bekerfinale geraakt?
2: Hoe ben wij tot aan de bekerfinale geraakt? Nou, ik denk dat het vooral de bekerfinale is eigenlijk een wedstrijd moet je winnen om de uur te gaan.
0: Ja.
2: En dat doen ze het hele seizoen hulpen. Want in de competitie ook, mijn honden zegt, elke wedstrijd is een finale van een vrouw. En zo binnen wij gewoon, we verliezen niet maar.
0: Ja,
2: elke wedstrijd is een finale, elke wedstrijd moeten we winnen.
0: Ja.
1: Maar heb ik het dan goed, jullie, bij Urk 8 denk ik een beetje aan een hobbyploeg die het leuk vindt om nog een beetje competitie te voetballen. Maar dat is bij jullie dan niet aan de orde.
2: Wij zijn best wel een gemotiveerde ploeg jongens met elkaar. Zo, ja,
0: ja, het is niet een ik denk een beeld wat je in één keer dat het met dikke bukken en lange halen snel thuis. Maar die zijn dan allemaal jonge gasten. En ik zou je zeggen...
2: Dikke jonge gasten,
0: ja. Een Lucas Stol zit er bijvoorbeeld in.
1: Tiemen de Vries.
0: Tiemen de Vries, ja, maar... ja. En een aantal nazaten van de welberoemde verdediger Bram Brouwer.
1: Ja.
0: Dus ja, het is toch een puurte zit erin. Ja, er zijn ook nog een aantal
1: bij. Het is dus gewoon een ambitieus ploegje.
0: Zeker, het is zeker het aanzien waard, moet ik zeggen.
2: Wij hebben gezegd, aan het begin van het seizoen, we kunnen domme lollen. En of we gewoon dit jaar gewoon echt voor de volle bak voor de winst.
0: Ja. En nou staat er vanmiddag die wedstrijdprogramma Arkemaarse Boys 5. Daardoor ook al enige kennis van vernomen. Op welk niveau zitten die dan?
2: Nou, ik weet het niet. Als je naar de luisteren resultaten kijkt, dan moet het een hele goede ploeg wezen.
0: Ja.
2: We hebben al wat Filipjes kunnen winnen, van ze. Maar dat ik te kijken denk, nou, dit moet een wij op zich wel kunnen winnen.
0: Oh, dus je hebt een positief gestemd voorgevoel.
2: Ik denk dat dat dit wel een mooie kleur is voor ons.
0: Ja.
1: Hij zegt niet.
0: Ja, inderdaad.
1: Heel goed.
0: Ja,
1: hij zegt niet. Ja. Nou, die is gewoon nee, het is een mooie klus voor ons.
0: Ja. En je nog vooraf van de wedstrijd dat jullie ook nog bepaalde rituelen hebben die gevolgd moeten worden omdat dan de wedstrijd te worden kan worden?
2: Nou, er is één ritueel. Dat is niet per se een team, ik weet het wel, maar met een jongen in de ploeg, die is Hagen Brouwer.
0: Ja.
2: En die gaf vuur de wedstrijd. Elke wedstrijd even naar de RKV om een bekje kibbeling. En dat doet hij nou ieder jaar al. En dan gaat het ieder jaar winnen we ook.
0: Dat is een openlijkheid Hagen. Toch
2: vandaag... Ik heb Filipine zien, hij zat op het balkon met de RKV, maar met een bekje kibbeling. Dus dat is goed.
0: Jurie, we wensen jullie natuurlijk en de gehele staf en teamleden heel veel succes vanmiddag.
2: Ja,
0: en komt allen om alle vijf veld 1, Sportpark de Vormt.
1: Mooi veld.
2: Absoluut.
0: Zeker. En we zullen het zien, Jurie.
2: Ja, ik ga helemaal goed komen.
0: Maak er een hele mooie zaterdag van.
2: Ja, komt goed. Dankjewel.

0: Ja, dan hoort je dit en dan weet je dat het tijd is voor de vijf op rij. En wij aan de lijn, Klaas Luut Bakker. Goedemorgen, Klaas.
1: Luut. Ja, goedemorgen.
0: Hey, we hebben nog een hele lange reeks van vrouwen en we eindelijk weer een man.
1: Oh.
0: Yeah!
2: Nee, ja, maar even ja. De administratieve vraag even afhangen. Je bent opgegeven, Klaas Luut, door Annemarie Bakker. Ja, ik kan hem al wel aanzien komen, maar ik vraag hem toch. Wat is de relatie met Annemarie Bakker?
1: Nou, die moet de homme toe van mij zijn.
2: De homme, oké.
1: Ja, die is getrouwd met een jongen van met Jan Willem. Van zwager Willem, zeg maar.
2: Ja.
0: Okay.
2: Zo legt de familierelatie, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, zo binnen we bij jou bedankt, Klaas Luut Bakker. En wat doet Klaas Luut in het dagelijkse leven?
1: Nou, nog niet rentenieren, jammer genoeg. Ik ben in het dagelijkse leven eigenlijk een beetje de opvolger van jouw vader, Kees.
0: Oeh, dat is... Ja. Dan denk ik gelijk aan een sleurswachter.
1: Ja. Alleen, ik ben dan de coördinator van de bediencentrale. We bedienen op dit moment zeg maar alle bruggen en sluizen van de provincie vanaf één locatie, provincieus.
0: Oké, dus je zit er eigenlijk, jij niet direct zicht op de sleus zelf, maar je werkt als een soort Schiphol, wachttoren.
1: Ja.
0: Als een soort verkeersleider.
1: Nou, verkeersleider niet. Nee, ja.
0: Nou, je bent lijn en orde verkeer hoor, als je die wel dat dingen mogen meteren.
1: Ja. Nou ja, kijk je aan mijn toezicht op als de boten in en voren en zo. Ja, het is in deze dagen best wel druk hoor, bij Bruggen. Dus,
0: zit de ketelbruggen er ook bij dan?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet?
1: Nee, wij hebben dan, behalve de sluizen van Roospolder en Flevoland, hebben we dan de Elburgerbrug erbij. Ja. En die naaienbruggen die tussen Kampen en Dronten legt, zeg maar, die hebben we dan ook bij. En de bruggen, dat is wel een van de drukste bruggen die wij hebben, dat is dat bruggen bij Vollenhoven. Als je de
2: Maar is het wel de bedoeling dan dat de ketelbruggen erbij komt?
1: Nou, ik weet het niet. De dienen zeggen wel, de hangeren zeggen van niet. Dus we wachten er wel af.
0: Tunnel of geen tunnel, Klaas Luut?
1: Tunnel.
0: Je tunnel.
2: Hij snijdt in zijn eigen vingers, hè?
0: Ja, dat is echt, ik vind het echt ongelooflijk dat je... Nou ja, het is toch een redelijke drokke... Nou, het is een drokke
2: weg. Mega drokke weg.
0: Het is de aanvoerroute vanuit het westen naar het noorden.
2: Je ziet het nog een les zo mooi... Waarvoor zo'n stukje vlaggetje bovenaan de mast?
0: Je komt dan een beetje voorbij deinen en er staat gewoon de hele 6 uur een week, denk ik, rak. Op 24 dag, denk ik, rak voor. En als je ziet wat voor... Hij stinkt tot te met voorbij de afslag Urkstink al vol met auto's.
2: Ja. Ja.
0: Nou, dan ben je al een stukje naar Rijn, hoor. Dus, ja. En dat is aan 2 kanten, hè. Dus ongelooflijk wat er voor een bootje... Wat er stil is wordt op de snelweg.
2: Nou, Klaas Luut, we hoeven niet te vragen waar Kees zijn frustratie is.
1: Nee. Maar kijk, dat is ook wel een beetje mijn frustratie. En uiteindelijk ook de frustratie van een bedienaar. Kijk, als je bedienen, dan wil je dat vlot en veilig doen.
0: Ja.
1: En niet alleen voor de scheepvaart, maar ook voor het wegverkeer.
0: Uiteraard.
1: En dan moet je ook de Noordse economische belangen afwegen. En dan denk ik dat je voor de ketelbruggen al langer kunnen nadenken over een eigen bedieningsregime dat ze nou hanteren.
0: Ja, maar het is even beurten, zeg maar, het feit dat hij heupen gehad. Maar omdat de zaak stille staat, of in ieder geval, het is ook nog een soort versmalling, hè, in de snelweg. Want je moet drogen naar 90 of 80.
2: 100.
0: Nou ja, nee, je gewoon de maximum snelheid niet op de bruggen zelf. Ik ken al die borden in mijn hoofd te metten, dus ik krijg gewoon nog niet in mijn discussie.
1: Ja, je maar even, rond de 30 naar 100.
0: Ja, maar je mag een er staat heel vaak gebeuren er ongelukken, hè? Dat de oorzaak is bij de ketelbruggen. Zat het file vanaf Lelystad Noord richting Emmeloord. Hé dan.
1: Ja.
2: Volgens mij bellen we Klaas Luut ergens.
0: Ja, niet te geloven.
2: Oké.
1: Moeten we het dan maar eens een andere keer over.
2: Ja, dan moeten we het een andere keer maar eens over. Ben je klaar voor Klaas Luut?
1: Ja, ja, Fram. Ik weet niet wat je daar willen vragen.
2: Ja, dat weten wij ook niet, dus dat, we zien hem wel.
3: Vraag 1. Ja.

0: Nou, ik heb voor het eerst gezien, dat was aan boord van de kotter. Ja? We zaten vroeger, dat rijdt tegenwoordig niet meer, maar vroeger in de begin jaren 80, dan zat je in een veronger van een kotter in het weekend. En daar kwam mevrouw toen, mijn eigen, ja, die kwam daar toen ook eens een keertje en denk, nou, dat is wel een nieuw knap mooitje. Dus ja, dan gaan we dan.
1: Ja.
2: In welke leeftijd zitten we nou eigenlijk te denken met Klaas Luut?
0: Hoe oud ik ben?
2: Ja?
0: In 59.
2: 59. En de vrouw is ook rondom die leeftijd?
0: Die, ja, dat moet je niet zeggen.
2: Nee, nee, nee, maar even tussenhoes.
1: Ja. Ja, even tussenhoes, ja.
0: Die is wat jonger.
2: Die is wat jonger, oké. Okay. En was het wederzijds ook dan? En, op,
0: ja, gelukkig. Ja, gelukkig zo. Wel.
2: Dus
0: ja,
2: je had er ook wel looks, had je?
0: Ja.
1: Vroeger wel.
3: Ja. Vraag 2. Klaas Luut, je stond weer aan het begin van je carrière. En met wat je nou weet, wat voor vak had je dan een keuze?
0: Wat een vraag. Nou, ik denk dat ik het precies zo gedaan had. Ja, ik heb 30 jaar voeren. Nee, 30, nou lieg ik. Een goede 20. En ja, daar heb ik eigenlijk nog iets gespeeld vanuit Aline. Dat is een groot nadeel als je varen. Ja, als je een gezin hebt, dus je bent er niet altijd bij met kinderen. Ik heb zelfs met de gebeurten van Anne Wild, toen was ik genies in Hoogst, toen zat ik op zee. Dat zijn wel dingen dat als je dat over kon doen, dan zou je dat graag hangers willen doen. Maar van de keuze om te vissen en wat ik er nou ben gaan doen, heb ik eigenlijk nog geen speer van had. En ja, valt wel prettig bij voel met mijn werk, ja, wat ik nou doen had. Ja.
2: En van waar dan de keuze van vissen naar sluiswachter? Of coördinator?
0: Ja, nou ja, weet je, ik kreeg in 2003 was dat. Toen voer ik op de LT60, toen kreeg ik een ongeval aan boord. Toen ben ik een stukje vinger bij verloren.
2: Ja.
0: En toen kwam ik in huis en toen zegt mijn vrouw, die komen niet meer naar zee. Zo, ja, een beetje impulsief.
2: Ja.
0: En ja, uiteindelijk is dat ook zo geworden. Ik ben ook niet meer naar zee toe gegaan.
2: Oh, dan is er wel een belangrijk stempel erop gedrukt.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Toen kwam.
2: Wat was voor u dan de. Was dan die vinger dan de welbekende druppel?
0: Ja, ik denk het. Denk het wel.
2: Ja, oké. Okay. Ze was er goed klaar mee.
0: Nou, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dus ze zijn eigenlijk aan de.
2: Nou, als je hier. Je komt me niet normaal naar zie. Dan is het de klaar mee.
0: Ja.
2: En die biedt het niet. Dat is
1: wel een beetje door, ja.
2: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Ja. Ik heb maar nooit geluisterd.
1: Ja. En geen speer van de kriegen?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet. Want ik heb er nou eigenlijk eerst op de sluizen gewerkt. Toen ben ik op de vuurtorens, op de eilanden, waar ik gedaagd. Nou, en daarna weer op de centrale meldpost in Lelystad. Dus. En nu sinds een jaar in Lelystad als coördinator. Dus ik heb het wat dat betreft altijd nog mijn zin uit.
3: Vraag 3.
2: Welke maat of vriendin... Dat kan, hè?
1: Ja,
2: je kan ook,
1: dat kan.
2: Kun je midden in de nacht bellen en waarom?
0: Nou... Ja, wat dat betreft heb ik... dan is het toch mijn familie. Dus ik kan mijn zwagers, die kan ik midden in de nacht bellen, maar dat maakt niet uit. Die
2: dus jij hebt sowieso, even begonnen aan van vader over voorbeduren, maar jij sowieso zegt dit al, dat je een hele goede baan hebt met je zwager.
0: Ja, zeker.
2: Daar zit nu een moois aan.
0: Ja.
2: Of nou, daar binnen
0: ja,
2: moois.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, we komen elke zaterdag komen we bij een ganger. Bij mijn schoonmoer. En dan zitten we met z'n allen aan de kost en een borreltje voor de kost. En dat doen we al jaren.
2: Ja.
0: Dus en wij nog nooit er is nog nooit geen wankwank te filmen. Dus ja, en zo werkt het ook met mijn eigen broer en zo. Dus ja, dan hebben we zo'n goede baan met de kanger. Als er wat is, kun je altijd bellen.
2: Ja.
1: Hey, ook vice versa. Ja.
2: Nee.
0: Ja, zeker.
2: Nee, dat niet.
1: Nee, dat niet.
0: Ja, ik zeg altijd, jullie kunnen me altijd bellen. Of ik oppak dat in
2: het
0: weer.
2: Is het weer, ja.
1: Wil je bellen?
2: Ja. En je had nog een specifiek geval dat vuur kwam. En dat je dus iemand van je familie, broers, zusters, zwagers nodig hadden.

0: wat je nou nog steeds weet?
1: Nou, daar overval je me even een beetje mee. Nee, dat zou ik eigenlijk zo niet weten. Dat zou de gerust wel van een West hebben, hoor. Natuurlijk genoeg meegemaakt, maar schiet me nou niet zo even 1, 2, 3 iets te binnen dat ik dacht van, hey, toen heb ik...
0: Kan nee. Ook, hoeft ook niet iets praktisch te wezen. Hè? Kan ook zeggen, toen ik gewoon een hele bult aan die en die persoon.
1: Ja.
0: Kan ook
1: ja.
0: In het delen van gevoelens.
1: Ja, nou ja, ja. Nee. Wat ik zeg, ik bedoel, we stonden als familie, stonden we altijd voor een kleine kloor. En, ja. Nou, maar als ik eventjes moet graven in mijn huur van waar naar voor het lijst en ja. Waarom niet, dat, nee, dat...
0: Nee, dat...
1: Nee.
2: Vraag! Vier.
3: Gevoelens.
4: Oké. Ja. Even denken, Klaas Luut. Als je zou mogen zeggen wat jouw talent legt, wat is dat dan?
1: Ja, wat zou mijn talent leggen? Ik weet het niet.
0: Nou, Klaas Luut, ik weet het niet hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Misschien wat ik nou doe. Dat de meeste mensen waar ik mee werk, die zeggen dat ik het wel aardig in de vingers heb. Dus misschien dat ik dat wel mijn talent is.
4: Ja, nee, ik zal hem iets anders stellen.
0: Ja.
4: Als ik nou aan jonge vrouwen vraag van, hey, waar kan ik Klaas Luut voor inzetten? Waar is hij goed in? Wat god ze dan eens antwoord geven?
1: Ja, dan zou mijn antwoord zijn, dan moet je net die vragen.
0: Ja.
4: Nou, maar die, ik kan me niet voorstellen, Klaas Luut, dat die vraag wel eens gesteld is. Of dat die vraag dat wel voorbij komt, bijvoorbeeld van, nou, Klaas Luut, je moet je even bellen. Je moet er even een netbare kabeltje leggen. Nou, dat kan Klaas Luut wel even doen.
1: Ja, nou ja, dat soort dingetjes wel. Nou, steeds minder en minder, maar de kinderen worden wat groter. En die holen je op een gegeven moment gewoon in. Als het gaat over kennis met kunde en met computers en dat soort dingen. Maar ja, ik bedoel, voor dat soort gekkigheid een netwerkkabeltje, een wifi dingetje naar een sleutel en zo. Dus,
4: maar kan ook iets wezen bijvoorbeeld van, ik kan goed luisteren?
1: ja, luisteren wel. Hoorzamen, dat is niet zo wat moeilijk.
4: Oké. Okay.
1: Ja.
4: Ja, dat kan natuurlijk. Jij zo niet direct iets van, nou, dit kan ik wel, dit vind ik ook leuk en dat kan ik ook goed.
1: Nou, nee. Nee, niet. Van alles wat. En ja, waar ik goed in ben, ik weet het niet.
4: Oké.
2: Okay. Vraag 5!
0: Nou, vraag 5, daar moet je ongetwijfeld het antwoord op bieden. Want die Christian van Tevuren voorgesteld natuurlijk. En dat is de muziekvraag. En welke gebeurtenis die daar aan de koppel zit? Of wat voor vrouw heb je eraan?
1: Ja, nou, daar moest ik even lang over nadenken. Want... Ik denk, ja, wat vond ik nou mooie muziek? En ik luister niet meer zoveel naar popmuziek. Het is nou maar klassiek. Maar in de tijd van de jaren 80, ja, dat was Queen natuurlijk. Mijn eerste plaat die ik ooit kreeg, dat was A Day at the Races. En, maar ik vond de muziek van Louise, van Bonnie Tyler, hè, die rauwe stem, dat vond ik echt wel mooie muziek. Dus dat die vrongen een beetje bij mij hoort, zeg maar.
4: Maar als die dan draait, hè, zit je dan zo weer in dat vuronger van de kotter?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dan moet je dan wel aan het erover denken, ja.
4: Ja, maar bijvoorbeeld als je nog eens zo'n moment editeert, wat komt er nou in je bovendreven? Als je terugdenkt aan, nou ja, je had het over de jaren 80.
1: Ja, dat was een beetje begin jaren 80, en jaren 16, 17. En dan had je dit soort muziek. En dat draaide dan op de achtergrond. Als je in een verongen zat, met z'n allen.
4: Wat voor herinneringen heb je aan die tijd, wat je nou niet meer hebt?
1: Ja.
4: Heb je dat ook een beetje, of niet?
1: Ja, het was toen allemaal, liep mij een beetje gemoedelijker liegen wel. Het is nou allemaal wat jachtiger. Het is allemaal sociale media en fatbikes en zo. En toen konden we ook nog eens een keer gewoon met een maat of tien en een paar uur lang om een fles Zonnema in zitten met de ganger praten.
4: Ja. Ja, ik snap. Dus,
1: ja.
0: Ja, het was allemaal wat gemoedelijker. Het zal misschien dat je... Elk oude persoon ze zeggen, vroeger was alles beter.
4: Nou, dat heb ik niet zo.
0: Ik heb wel zo van... De jaren 80 is misschien, denk ik wel, even, ik wou dat je die meer maakt dan.
4: Was wel speciaal, ja.
0: Ja. De Koude Oorlog en zo. Was het nog gezellig.
4: Wat? Ja. De val van de muur.
0: Ja, ja, nog net aan. Laat je doorlag Irak, Iran. Het ook begin de jaren 80 domineerde dat. Nice.
1: Ja, ja.
0: En, maar gewoon de muziek die het vuur te keuren is.
4: Ja.
0: Het is,
1: ja, dat wel. Als, ja. Als je de muziek van toen en wat je later kreeg in de jaren 90 en zo. Ja. Nou, toen kreeg je...
0: Het is ook nog zo dat wij het jonge volk en wel de jaren 80 op een playlist. Ja?
4: Ja.
0: Maar wij hebben niet maar die van nou...
4: Nee.
0: Dat je die... het is, snap,
4: niet echt.
0: Maar je ziet ook, dat ik heb wel vaker benoemd. De jonge mensen die adoreren ook, of die hebben eigenlijk ook die muziek uit de jaren 80 en 70 geadopteerd.
4: Okay. Nou.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja. Nou, maar wat vanaf de jaren 90 met de haken en weet ik wat voor soorten muziek, nee, dat is goede muziek maakt.
0: Ik denk de jaren 80 of 90 is...
4: Dus ook niet van moeten leggen.
0: Nou, toch, met mij de rock.
4: Daar binnen wij wel in opgerust zelf, absoluut. Hé, hey, Klaas Luut, die sleus die moet weer dicht. Of die brug moet weer dicht. Maar hoe heet het, wij zeggen alvast, maken nog een mooie zaterdag van. Dus wij die men hierbij alvast afscheid. En we vragen aan jou om dat nummer aan te kondigen. En dan draaien wij hem.
1: Ja, nou bij deze dan. Het nummer van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Ja, het ontbijtje is het tip voor om toch weer weg te geven. En dat is als het goed is inmiddels gebeurd. We gaan bellen met hopelijk de gelukkige.
1: Ja.

0: Zal toch niet, hè?
1: Echt, wat een vrouw in deze jongen. Dat is echt ongelooflijk. Ik wil niet...
2: Het spijt me, maar de persoon...

0: Goeiedag.
1: Goeiedag, je spreekt met Kees de Vries. Aan de lijn, de vader van Pianne.
0: Ja, dat klopt.
1: En je bent de man, ook.
0: Ja.
1: Ja, want dat bleek, want je pakken op. Want je spreekt met... Je spreekt met Henk Visser en Kees de Vries van Urk FM, Visser en de Vries. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Het ontbijtje is bedoeld voor je vrouw.
0: Ja, oké. Okay.
1: Is die hier toevallig in de buurt?
0: Nee, die is niet in de buurt.
1: Die is niet in de buurt?
0: Nee.
1: Wat zit ze aan het doen?
0: Oh, ze zit nou aan bank plakken dus. Ja. Dus.
1: Ja.
0: En ik ben voort om wat te brengen, weg te brengen, zeg
1: maar. Oké. Okay. Oh, okay. En als het goed is, heel een ontbijtje na het vanochtend.
0: Ja, zeker.
1: Ja, is er ook al voorzichtig aan begonnen?
0: Ja, voorzichtig.
1: Oké, okay. en dan heb je ook al een idee aan wie hebben we dit te danken?
0: Nou, ik denk van mijn dochter.
1: Nou,
0: klopt dat?
1: Goeiemorgen. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Hoe scherp die mannen ook binnen, hè?
2: Ja, ja, niet te geloven. Ja. Hey, maar wel, want je dochter Pianne hoeft nog alleen van de andere kant van de lijn. Pianne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Was het wel de bedoeling dat je vader er ook aan bij had?
3: Ja, we samen zullen we alles delen.
2: Ja. Hey, ja. Van waar vond je het een goede reden om een tobijtje aan je moeder te doen?
3: Nou, mijn moeder stopt me altijd bij en als ik iets nodig ben, dan kun ik altijd bij je terecht. Dus, ja.
1: En je vader is wat minder belangrijk.
3: Nee hoor, zeker niet.
1: Nee, ik ken nou wel een zwak voor je vader.
3: Ja, nou, ja. Zie je dat wel goed. Hè? Ja.
1: Hoe heet je eigenlijk, vader Hoefnagel?
0: Wat zeg je?
2: Wat is je vuurnaam?
0: Klaas-Jan.
2: Klaas-Jan.
0: Ja.
1: Klaas-Jan, wat is dat toch, dat vrouwen nooit langs je telefoon oppakken?
0: Ja, dat is echt vreemd. Ik zie dat niet. Ze zijn volgens mij altijd op stilstoel.
1: Ja, maar die ervaring, het is niet zozeer dat wij die ervaren in Engeland. Die heb je dus ook.
0: Die heb ik ook.
1: Ik vind dat wij een pro-groep op moeten richten.
0: Ja, inderdaad.
1: Met onbeantwoorde telefoongroep of zo. Ja,
2: ja, ja. Ja, ja.
1: Hey, ik zou zeggen...
2: Geniet lekker van het ontbijtje.
1: Het ontbijtje is jullie natuurlijk allebei evenveel gegund door Pianne.
0: Ja.
1: En ik zou zeggen, maak er alle drie nog een hele mooie zaterdag van.
0: Ja, oké. Okay. Bedankt.
2: Oké, okay. Yo, doei.
0: Hoi.

0: Ja. Dan is het zomaar weer 12 uur. En dan zit het er weer op.
1: Nog plannen? Is dit mooi weer? Of lekker...
0: Nou, ik heb de bekerfinale van
1: een dag.
0: Dus
1: ja,
0: dat is sowieso.
1: En, vanzelf.
0: En ik ben vandaag, even uit mijn hoofd, 29 jaar getrouwd.
1: Ik zou het even checken dat je was.
0: Waarop?
1: Nou, je zegt...
0: Ik moet even... ik ben vandaag zoveel jaren getrouwd en dat is 29.
1: Oh, ja, ik denk dat het niet...
0: Okay. Ja, ik moest even verrekenen, dus maar het is een feit.
1: Oké. Okay. Nou, klonk iebelig.
0: Ja, dus ik, even, ik ben in 97 getrouwd, dus dat is volgend jaar 30. Goedemorgen.
1: Hé, hey, wij gaan ondertussen als Visser in de Vries langzaamaan richting die zoemer aanwarken.
0: Bedankt voor de felicitaties, Henk.
1: Ja. Ik zie ook echt niks meer.
0: Of je dacht van, het is geen felicitatie.
1: Niet te moeswaardig.
0: Gekomen.
1: En ook gevoelens.
0: Gevoelens, ja, ja.
1: Mensen, zoals ik zeg, mond juni binnen we het, dat binnen nog vieren. En dan gaan we niet helemaal met zomerreces. Daarover maar, denk ik nog. Later?
0: Ja, dat sowieso. Ja, maar begon, ja, schreef het, zet het in de agenda. Nou, natuurlijk mag dat. Er is geen embargo of zo. Maar 16 mei of 16 juli.
1: Donderdagavond, 16 juli.
0: Donderdagavond, 16 juli. De vooravond van de bouwvaak. Dan hebben we weer. Komen we weer onze befaamde popquiz organiseren.
1: Weer in het avondje.
0: In het avondje. Thema Piano Bar. Met Rens Bakker en Marco Hoorn. En guest.
1: En guests. Mensen, maken nog een mooie zaterdag van. Zet die datum 16 juli in je agenda. En later nog maar erover. Goed weekend. Ik
2: je luistert naar Urk FM.

0: gebeuren.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vast zaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
4: Ja, hallo allemaal. Het is weer tijd om weer terug te gaan in de tijd. We nemen weer een duik in de geschiedenis. En dat is dit uur wel heel erg vaar. De dag van vandaag, 29 mei dus, was droog. Het was misschien een lekker zonnetje. De temperatuur lag op 23 graden. En het wordt later in de week nog warmer. En op televisie kijken we naar de Fabeltjeskrant, naar Peppy en Kokkie en naar de Muppet Show.
5: En bij de slagerij van V&D... Die had je in die tijd dus nog. Was een kilo gaak 6,50 gulden. Dit is het Urkernijs en muziek van maandag 29 mei
3: 1978.

0: Love. Love, Nederlandse trio waar onder andere Patty Braat in zat. Sting op nummer 26 in de top 40 van 29 mei 1978. Ja, mijn vader en ik binnen weer lekker in de kranten duikt van 29 mei 1978. En het was een bijzondere week voor de Urker brandweer. De brandweerkazerne was namelijk officieel geopend. Dat gebeurde door burgemeester Buys en wethouder Verhoef, oud-brandweerlieden en vertegenwoordigers van de politie. Uiteraard waren ook lieden van de huidige brandweerkorps aanwezig. De kazerne was gevestigd in het voormalige gebouw van het WSW aan de Noord. De verbouwing was het onder Urker bedrijven zoals Bouwbedrijf Oost en Schildersbedrijf Koenen. Het resultaat was een modern gebouw waar de brandweerlieden de luizen werk goed konden doen. Van de verschillende bedrijven kreeg de brandweer nog een paar mooie cadeaus. Een tafeltennistafel, een koelkast, een fourneus en een frituurpannen. Het gebouw is vorig jaar gesloopt nadat de brandweer naar een naaie kazerne ging. Op de grond komt op termijn een woonlocatie voor mensen met autisme.
1: Ja, en het was trouwens een bijzondere editie van het Urkerland, die van 29 mei 78. Want er worden uurs en uurs bezorgd. En dat omdat er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen aan worden. En aan de krant was een speciale verkiezingskrant toegevoegd. De komende verkiezingen betekenen ook weer diverse verkiezingsadvertenties. Zo kondigde de SGP een bijeenkomst aan in de Maranatenkerk, met onder meer een inleiding van kandidaatraadslid Jan Schraal over het thema Een volk in gevaar, met een vraagteken erachter. En verder was er ook de huidige SGP-raadsleden aanwezig om vragen te beantwoorden.
0: Het was weer examentijd en dan is het altijd de vraag met wat voor vragen de examenmakers aankomen. De leerlingen van MAVO 4 hadden het bij het vak Nederlands een beetje gemakkelijker dan normaal, want een van de teksten waar ze vragen over moesten beantwoorden ging over vis. Het was een tekst van een deskundige op het gebied van visserijen over het belang van vangstbeperkingen op de Zuiders- of op de Noordzee. Een onderwerp dus voor je een Urker MAVO-leerling niks nijs vertellen. Het Urkerland schreef dan ook examenvis dus in plaats van examenvrees.
1: Nou, laten we hopen dat het Urpenet voor alle mensen die destijds het MAVO 4 examen dingen. Nog even over de gemeenteraadsverkiezingen. De fracties van de ARP en de CHU die hadden een historische bijeenkomst gehouden, want het was voor het eerst dat de twee partijen samen bij een kanger waren. Ze zouden weliswaar nog niet als één partij aan de verkiezingen meedoen. Landelijk denken ze dat al wel, als het CDA. Maar er was dus al wel toenadering. Voorzitter Perenboom van de CHU op Urk zei dat het een mooie ontwikkeling was dat de twee partijen elkaar gevonden hadden in een tijd van juist scheuringen op Urk, zowel politiek als kerkelijk. Hij zei: ik hoop vurig dat er binnenkort op Urk een geboortekaart van het CDA kan worden bezorgd, want de Pinkstergeest bundelt ons samen. Zo direct hoor je in dit programma maar over die gemeenteraadsverkiezingen, onder andere de vraag, of antwoord op de vraag, welke partij is nou het grootste worden? Eerst is hier muziek van Robert Palmer.

0: Suzy Quatro en If You Can't Give Me Love. Als je nou nieuwsgierig bent en je wil weten hoe hoog dit nummer in de top 40 gekomen is, en je gewoon naar Wikipedia, de site die alles weet, dan zou je denken, het is helemaal geen succes geweest. Want op Wikipedia staat dat hij in Nederland niet scoort het. Maar dat is niet waar. Of eigenlijk moet ik zeggen, het is wel waar, want het zelfs op nummer 4 stond in de top 40. Op 29 maart 1978 begon de reizen van If You Can't Give Me Love in de top 40 op nummer 20, want daar kwam hij binnen. En daarvoor hoorde je Best of Both Worlds van Rob Palmer. Die sting één plek in lager op nummer 21 in de top 40. Nou, ik had het net al over de gemeenteraadsverkiezingen. Die worden 2 dagen na 29 maart op 31 maart houden. Dus niet in maart, zoals tegenwoordig altijd het geval is. En voor het eerst worden de uitslagen bekendgemaakt tijdens een speciale verkiezingsavond in de Ark. En die worden georganiseerd door de gemeente en door het Urkeland. De uitslag was vooral voor de ARP een toegevaller, want de partij ging van 4 naar 3 zetels en wordt daarmee even groot als de SGP. Gemeentebelangen won 1 zetel en kwam doorduur op 2. En de RPF, die voor het eerst meeding, kwam in de rood met 2 zetels. Maar omdat de ARP en de CHU na de verkiezingen als 1 fractie verder gingen, was ze in de praktijk de grootste geworden met in totaal 5 zetels.
1: Een opvallende kandidaat voor de gemeenteraad was Joop van Eck, die voor de ARP op de lijst sting. Hij sting op nummer 7 en was daardoor eigenlijk kansloos voor een plekje in de gemeenteraad. Maar door een actie van een groep jongeren kreeg hij toch nog een zetel. De jongeren vonden Joop de luizen man voor de jeugd.
0: Bij de korte berichten bij plaatselijk nieuws in het Urkeland stingen, zoals ja, bijna elke week, opmerkelijke gevallen van puur vandalisme. Zo was een deusjacht in de haven van binnen compleet vernield. In de Noost was er voor 1000 gulden aan spullen gestolen. De totale schade was volgens het Urkeland 5000 gulden. De Deurse eigenaar die het schip, dat heette de Caligula, een week lang onbeheerd in de haven had laten leggen, die ding aangifte bij de politie. Een lange vuurbiel van criminaliteit was de inbraak in de Urker uienfabriek. Een 17-jarige jongen, het Kreil, was door de politie aanhouden omdat hij spullen had gestolen uit de fabriek. Dat was voor hem niet zo moeilijk omdat hij de warkte en dus vrij toegang had tot het gebouw. De schade van die inbraak die was niet bekend.
1: En ik neem aan dat hij daarna ook niet meer welkom was in die eierfabriek.
0: Ik denk dat die 17-jarige jongen in Kreil op zoek was naar een naaibol.
1: Op de Veluwe was een polio-epidemie ontstaan. Vooral onder kinderen die niet ingeënt waren tegen de ziekte. Het ging dan vooral om kinderen en jongeren uit reformatorische groepen die principieel tegen inentingen waren. Ook op Urk speelde het een probleem, al dus de Urker eusartsen. En die hadden het zelfs over een onverantwoorde situatie. 35% van de Urkers onder de 27 jaar was niet ingeënt. Daardoor zou er in juni een extra mogelijkheid komen om alsnog een prik op te halen bij de dokters.
0: Tot zover dit tweede Nice Blocks. Direct hebben we ook nog Nice van buiten Urk. En dat speelde zo begin juni, eind maart 1978. Speelde zich dat vooral of in Zuid-Amerika, om precies te wezen, in Argentinië, waar het WK voetbal op het punt sting om te beginnen. Maar daarover, direct maar.

0: stond nogal wat klassiekers in de top 40 van deze week. Ik bedoel, we komen ze direct op nummer 1 met een plaat die we nog steeds kennen. Kennen ze direct ook nog muziek van ABBA, van Gary Rafferty, van Hot Chocolate, van allerlei artiesten. En allemaal muziek die je nou, bijna 50 jaar later, nog steeds regelmatig te horen kregen op radio en televisie. Dus een bijzonder jaar was dat, 1978, qua muziek. Dit was Stayin' Alive vanzelf van de Bee Gees op nummer 37 in de top 40. En daarvoor Wishing on a Star van Rose Royce in sting op nummer 29. We gaan verder met het internationale Nice. En Clachelle, die beginnen ermee. Want het ging over iets op sportief gebied. En dat is Jubel op het leven schrijven.
1: Het ging over het WK voetbal. Want dat sting op het punt van beginnen. En in Argentinië. Nederland was gisteren naar dat land vertrokken en had zijn intrek innemen in het trainingskamp in het westen van het land. Die plekken lag ver van, de bewoonde wereld, maar was wel in de buurt van de stad Mendoza, waar Nederland zijn 3 poelenwedstrijden moest spelen. De eerste wedstrijd was op 3 juni en dat was tegen Iran. Die wonnen ze met 3-0. Er was wel heel wat te doen over dat WK, omdat Argentinië toen geregeerd worden door militairen die het niet zo nauw namen met de mensenrechten.
0: Om het maar eens heel voorzichtig uit te drukken. Ook prinses Beatrix en prins Klaus waren op reizen, maar dan naar de andere kant van de wereld. Ze gingen op staatsbezoek in Australië. Het Algemeen Dagblad vond het wel opmerkelijk dat ze juist nu gingen, omdat in Nederland net de zomer begon, maar in Australië begon net de winter. Ondanks het koude weer door hadden de prins en prinses er veel zin in. Vooral het contact met de honderden Nederlandse emigranten die volgens de krant erg enthousiast waren. Veel aan hem worden er geschudderd en dat beloofde wat voor de rest van het staatsbezoek dat maar liefst 3 weken zou duren.
1: En behalve het WK in Argentinië was er nog maar voetbalnijs. En dat ging over een man die heel erg gemist wordt op het WK. Namelijk Johan Cruijff. Die wou namelijk niet mee, maar hij had ook wat anders te doen. In het weekend waarin Oranje naar Argentinië ging, nam Johan afscheid van FC Barcelona, waar hij een paar jaren voetbald had. De afscheidswedstrijd ging tussen Barcelona en Ajax, die Barcelona won met 3-1. Cruijff zelf kon maar een uur meespelen omdat hij met een buikblessure van het veld af moest. In het najaar van 1978 zou er in Amsterdam nog een afscheidswedstrijd gespeeld worden tussen Ajax en Bayern München. Die wedstrijd zou een afgang worden voor Cruijff en Ajax omdat de Duitsers met 8-0 wonnen.
0: Ja, om die reden een legendarische wedstrijd te worden. Maar niet om de goede reden eigenlijk. Hè? Ja, het was 1978. Het was de tijd waarin de computer langzaam maar zeker zijn intrede ding in bedrijven en kantoren. Maar er was nog wel veel koudwatervrees. Wat moest je nou met zo'n groot ding? En wat kon je er eigenlijk mee? Om die vragen te beantwoorden organiseerde een softwarebedrijf een 3-daagse kennismaking met de computer, waardoor je er niet meer bang voor hoefde te wezen, al dus de advertentie. Iedereen kon zelf ervaren wat je allemaal kon doen met die PC. En alles ging heel vertrouwd, want het bedrijf verzekerde je dat alles wat je met de computer dingen veilig bewaard zou blijven. Nou, ik hoop dat een boel mensen in die tijd wel over de over de grens in de trokken ben om toch te beginnen met die computer. Dat was het belangrijkste Nice van Beurt en Urk van maaien 1978. Ze trekt hem nog maar Nice van Urk zelf, het sport Nice. En wij het ook over de 12e provincie. Ging Urk dan nou wel of niet in mee? Ze direct hoorde je ja of nee. Eerst is hier Gary Rafferty en Baker Street.

0: je nou in buitenland komen en jij het over muziek van ABBA, en je noemt dit nummer Eagle. En een grote kans dat degene met wie je praat en je een beetje een glazen gang kijkt en zegt van Eagle, dat nummer ken ik helemaal niet. Dat kan kloppen, want het was alleen maar in Nederland een singeltje. De B-kant, Thank You For The Music, dat was dan in Angerlanden weer de A-kant. En ja, dat is wel een klassieker geworden. En dit Eagle was dus alleen in Nederland een succes. En een groot succes, want in de top 40 van 29 maart 1978 sting je op nummer 10. Klaasjelle, we gaan weer naar het nice uit de krant van die week. In het eerste bericht, dat gaat over iets wat voor, in ieder geval voor de jonge generatie, iets heel normaal is, namelijk Nederland telt 12 provincies. En die 12e en jongste provincie is Flevoland. Maar in 1978 worden er nog iets anders over gedacht.
1: Ja, want de Urk-politiek zag weinig in die naaie 12e provincie, waar Urk dus ook bij zou moeten horen. De gemeenteraad was vroegen door de minister om een advies uit te brengen. Bij Overijssel bleven of onderdeel worden van de naaie provincie IJssel, of nou ja, toen worden dat dus nog IJsselmeerpolder genoemd, waar ook de Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en Almere bij zouden horen. De meeste partijen wouden liever bij Overijssel blijven, omdat die provincie goed zou wezen voor Urk. Bovendien zou het allemaal ook afhangen van wat de Noordoostpolder zou willen. Als die bij IJsselmeerpolders wil horen, het Urk maar weinig in te brengen, vonden de partijen. Alleen gemeentebelangen zag wel wat in de naaiprovincie. Dan worden de verbindingen met de rest van de polders vast en zeker ook veel beter, voorspelde raadslid Klaas Kofferman.
0: Alleen dat zou nog decennia duren voordat de verbindingen met bus en dergelijke, met bijvoorbeeld Lelystad en Almere, iets beter zou worden dan wat het al die tijd west had. Het Blue Lake Choir uit het Amerikaanse Michigan zou in juli weer op bezoek komen op Urk. 2 jaar nadat het jeugdkoor Irak Alles was geweest. Dat was zo goed bevullen dat het koor terugkwam. Daarvoor was een welgastgezin nodig en die worden opgeroepen om zich te melden. Er zou 1 concert op Urk gegeven worden in de Bethelkerk. Nou, ik word toch een beetje nieuwsgierig door dit bericht, want de Blue Lake Choir zou dat bijvoorbeeld nog bestaan. Nou, dat bestond nog steeds. Is onderdeel van het Blue Lake Fine Arts Camp, waar duizenden Amerikaanse jongeren elke zomer bij elkaar komen voor muziek, dans, drama in andere kunstvormen. En dat Blue Lake Choir, dat treedt dus nog steeds op. Alleen niet op Urk, want daar ben ze al heel erg lang niet meer geweest.
1: Misschien moeten ze maar weer eens een keertje terugkomen.
0: Nou, leek mij wel een goed idee.
1: Ja, dat leek mij ook wel leuk, eerlijk gezegd.

Maar volgens biologen was de stand met zo'n 100.000 tonnen gegroeid. Dat zou kunnen betekenen dat er over een paar jaar weer echte Hollandse nieuwe kon worden gevangen. Maar daar was die 100.000 tonnen nog niet genoeg voor. Er was een minimale stand van 800.000 tonnen. Voor nodig. Nog even geduld dus. Dit is Urk FM met Ommekieken. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Op zaterdag tussen 12 en 10 de herhaling. En de rest van de week kun je ons dag en nacht beluisteren via urkfm.nl. Dit is muziek. Je zou denken, is dit wel uit 1978? Ja en nee, het komt uit 1969. Maar het wordt in 1978 op Night een top 40 succes. Only a

0: luisteraar, dat was Met de Vlam in de Pijp van Henk Wijngaard. Dat is ook weer zo'n plaat die we vandaag de dag nog steeds heel goed kennen. Hij sting op nummer 8 in de top 40 van 29 mei 1978. En daarvoor hoorden we Only a Fool van Mighty Sparrow en Byron Lee. En die sting een plekje lager op nummer 9. We gaan nu naar het sportnijs, want ik ben weer eventjes in de kraan te duiken naar al dat sportnijs. Nog een paar dagen en dan was het weer zover. Dan mocht er weer gepoerd worden. Heb je je vergunning in orde, dan kun je die ophalen bij Vissersport. Al is Vissersport niet erg bleren. Ze tellen 150 leden, maar dan de helft... die werken niet genoeg mee. Ook betaalden ze de luizen kosten niet, waardoor het lastiger en duurder wordt voor Vissersport. Zaterdag was er een duivenwedstrijd in Compiègne in Frankrijk. Hier worden Urk eerste en tweede. De twee duiven van T. Woord werden eerste en zevende. En de duiven van T. Hakvoort werden tweedes en vierdes. Dat waren niet de enige duiven die voor Urk vleugen. 550 Urker duiven vleugen een afstand van 420 kilometer.
1: Daar binnen nogal wat.
0: 550.
1: Zo. Ja, Urk is altijd al een duivendorp west, om het zo maar te zeggen. Ja, tot zover het sportnijs van 29 mei. Ja, je merkte echt wel dat het seizoen een beetje aan het einde was. Ging voetballen maar, ging basketballen maar. Dat zal de komende weken nog wel, zullen we dat nog wel vaker constateren, denk ik. Als we weer teruggaan in de tijd naar een bepaald jaar. Dit keer is het 1978. Ze trekt nog het nice. Dan hebben we een ander jaar vanzelf. Ik zeg nog niet werk, jongen. Het is een jaar uit de jaren 90. Dat is het enige wat ik ervan verklap. We gaan naar de nummer 6 in de top 40 van 29 mei 1978. Hot Chocolate, Everyone's a Winner.

Hot Chocolate and Everyone's a Winner. Nou, Clagel, het wordt weer tijd om het boek van 1978 dicht te slaan. Zo direct dan openen we weer een nightboek. Een nightboek van een jaar in de jaren 90. Noemen we het Not Nice. Maar we sleutelen we zelf af met de nummer 1 van 29 mei 1978. Het was Boney M. and the Rivers of Babylon. Tot zo, Not Nice.

0: op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: ticketje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM hou.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk.

0: No.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Even wat aangestaan, Diari.
4: Van 8 tot 10 in op de Ondersuvenen. Welkom bij Loof.

0: Het is maandagavond 8 uur.
1: 8 uur.
0: En dat betekent maar één ding.
2: Lovem is back.
0: Lovem is back. Dat is ook een leuke
1: seizoen, hè? Seizoen 4 aflevering.
0: Huh? Seizoen 4?
1: Oh.
0: We zitten in het eerste seizoen.
1: Eerste seizoen.
2: Dan mogen we nog wel even.
1: Ja. Stond op Netflix en Amazon Prime. En,
0: nou, was
1: staan we nog maar op, jongens.
0: Waar staat maar voor, jongens? Dan,
1: nee.
2: Dan kregen we voor betaald.
0: Nou, de doodje.
1: Nodekfm.nl.
0: Dat was gewoon zijn fulltime job.
2: Oeh.
0: Nou, aardig is het wel lekker, toch? Nee, ja, nou.
2: Ik zou niet aan afvinden.
0: Nee?
2: Ja.
0: Nou ja, op zich. Het is, ja. Ja, dan krijg je, als je dan duurt door elkaar lopen, dan krijg je wel allemaal van die vrienden. Maar mag een beetje op de foto?
2: Oh ja, ja. Dat, ja.
1: Dus, loop maar zitten. Ik niet door naar geen last van de jongens.
0: Nee, gelukkig niet. Ik hoop het ook niet mee te maken.
2: Wow, dat is de techniekus van Lovem.
1: Dat is wel goed.
0: Hou op. Nee, dat hoeft allemaal niet hoor, jongens.
1: Oh.
0: Nee, nou, we binnen de weer. En van harte welkom, Joas.
1: Ja, jullie ook welkom in mijn studio.
0: In jouw studio?
1: Ja.
0: Nou, dankjewel.
1: Ik heb jullie uitgenodigd als gast.
0: Nou, gewoon maar even hier zitten achter de tafel dan.
1: Ja,
0: dan of zou de techniek doen.
1: Voel me niet zo lekker.
2: Ik wil zich niet zo lekker.
0: Nee, over audio techniek gesproken. Ik had afgelopen zaterdag had ik een concert. Dan direct de audio voor het doen. Maar dat vond ik echt leuk. Het is de eerste keer dat ik dat zo doen, zeg maar.
2: Hoe ging dat dan?
0: Nou, ging eigenlijk hartstikke goed. Wel een beetje stressvol of zo. Dus, het is toch de eerste keer, weet je wel. Ik vond het toch een beetje een skril.
1: Mm-hmm.
0: Maar ging eigenlijk hartstikke goed.
2: Lang opbouwen, zie ik.
0: Hè?
2: Bult opbouwen.
0: Ja, ik was om hier in de smiddags ging ik opbouwen. Dat was in de schuilplaats, dat concert. En nou, je moest een grote speakers neerzetten en zo. En versterkers en mengpanelen. En zo, waar ik nou ook achter zit, dat stinkt door rock. Alleen dan nog wat geavanceerder. En weet je wat nou het leuke was? Het was op een gegeven moment, pas in het middag, het was rond 2 uur 's middags. En toen was Jine van de band, die was al west om het drumstel op te bouwen. Dus die sting al. En toen zegt de kosten van de schuilplaats. Hij zegt, nou, ik ga even naar reus toe, naar de vrouw, even om de kast. Let je even op de kark. Ik zeg, nou, is goed. Dus ik zit er op mijn eentje en ik gewoon lekker rustig verder bouwen. En op een gegeven moment doen die speakers het. Want ik had alles aan de sluit en alles werkte. En toen dacht ik, nou, weet je, die speakers er zijn gigantisch veel kracht in. Ik wil ze toch even testen. Dus ik ging achter dat mengpaneel zitten. En ik sluit mijn telefoon op dat mengpaneel aan. Ik zoek Spotify Lovem Playlist.
2: Hey.
0: En ik heb hem op standje 3000 te zetten.
1: Ja. Nee. Maar er zit een blooster erop.
0: Ja, nou hè. Maar ongeveer
2: zullen ongeveer de buren niet wat duurt. Hè.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat Dominic Capellen iets heeft moeten horen. Maar kijk, onder die speakers zitten van die grote subwoofers. Daar binnen van die grote dingen die zorgen voor de bas. Dus dan gaat dat lekker dreunen, zeg maar. Mm-hmm. Dat is voor een band is dat altijd lekker, want dat klinkt lekker. Maar ja, als je een nummer aanzet, dan doen die dingen net zo hard mee. Dus als je die speakers gigantisch hadden zet, de vloer die dreunde gewoon. Echt hoor. Dat was echt
1: ja, subwoofers, dat is echt.
0: Ja, ik dacht echt bij mezelf, het kan niet zo wezen dat volk beurten dit niet hoort. Dat kan gewoon niet. Zo aardig was het.
2: Lekker man. Ja.
1: Nou, waar je dan toen nog een keer een... De barbecue op de achterstof van Capelle was met Berlijnis een groepje, zeg maar. Maar toen had je op dat moment had je die havenzang.
0: Oh ja.
1: Dat was dan vliedig Johan.
0: Mm-hmm.
1: En toen gingen ze zingen op de haven. Maar dat hoorden we vanaf door. Dat was ook echt...
0: Maar als de wind goed staat en het is op de haven, dat is ook een ruimtelijke plek. En we zeggen, nou, daar komt dat geluid overal. Dat is echt bizar.
1: Ja.
0: Maar goed, dat waren de ervaringen van het weekend. En nou zitten we weer. We're ready voor een nieuwe uitzending.
2: Ik heb er zin in.
0: Ik heb er ook hartstikke veel zin aan. En wij willen jullie van harte welkom hier te mezelf. En laat even lekker weten dat je zit te luisteren. Vinden we hartstikke leuk. Kun je doen door een appje te sturen naar 0527-688910.
1: Ja.
2: Nou, we zijn vanzelf ook weer live te zien op de website urkfm.nl. En aan de rode knoppen, kijk live. Dan kun je ze knappe kapjes zien.
1: Ja, en voor de mensen met smartphone... Moest op de Insta volgen Lovem-streepje Urkfm.
0: Waarom lach je nou zo dan? Omdat je geen smartphone
2: hebt. Ik vind het ook komisch dat hij elke week deze aankondiging doet.
0: Ja. En ook het is er geen smartphone. Ja. Waarschijnlijk niet hij die hoe de Insta eruit zegt van Lovem.
1: Ik volg dat niet.
0: Je kunt ook op je computer Insta nemen, hè?
1: Ja, dat kan.
2: We
1: ja.
2: zullen hem even een galat inzien aan je. Even
1: ik weet wel dat er steeds Spanje alert staat.
2: Spoiler alert, ja. Elke week. Ja. Nou, dan hebben we ook nog de Spotify playlist vanzelf. En die staat op de website en op Spotify. Ga genaamd Lovem Playlist.
0: Ja, zeker.
2: En die moet je even toevoegen. En dan zit je in de auto en dan denk je, ik wil muziek luisteren. En dan klik je wel.
0: Ja, precies. Oeh. En dan kun je lekker alle nummers terug luisteren. En dan binnen we er weer doorheen. Hè. En er komt vanavond ook nog een gast. Die direct een leuk nice berichtje over. Dus dat wordt een mooi interview. Die gaan we nog houden. En dan gaan wij nou maar heel erg snel verder met het volgende nummer. En dat is het nummer Living Proof van Apollo LTD. Ik zit nog een lesje en ik een keer alleen Apollo. En toen werd ik erop bewezen dat ik LTD er ook achter moest zeggen. Dus dat doe ik dan nou maar. Nou, in de titel die zegt het al, het is levend bewijs. En dat is precies waar de zanger ook over zingt. Wij binden het levende bewijs dat God deze wereld en dus ons nog honger uit. Dat zie je in de schepping, maar dat zie je ook in de mensen en in het werk wat hij doet aan de kerk. Ja, en dat is prachtig om te zien. Dus laten we er lekker naar luisteren als eerste nummer. En dan binden we nog tot vanavond 10 uur. Dus luister met me met Lovem.

0: Let It Begin van Big Daddy Weave. En wij hebben nog een appje ontvangen, hè?
1: Ja, Lisanne die luistert en die wenste ons heel veel succes. En dat was de eerste keer dat ze ging luisteren.
0: Oh, nou, kijk eens aan. Nou, dan hoe doen normale dies ook weer? Shout-out naar jou, Lisanne. En dan ja, zo zeggen ze dat dan.
1: Shout-out
2: naar jou. Likes in de chat.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke leuk en we hopen dat je een mooie avond gaat nemen. En ja, wij gaan verder met het thema.
1: Wat is het thema?
0: Eenzaamheid.
1: Oeh.
0: Ja, dat is nogal een beladen thema, hè. Nou, we gaan het deze uitzending door eens over hebben. En ja, dat is een moeilijk onderwerp om het over te hebben. Ook omdat er heel veel jongeren mee te maken hebben met eenzaamheid. En laten we dan in dit eerste blok in de even over hebben van... Wat is eenzaamheid nou precies? Nou, het is... laat ik eerst even een vraag stellen van... voel je je wel eens eenzaam, Albert?
1: Helaas wel.
0: Ja. Ja.
1: En ik denk ook dat het hartstikke menselijk is. En hier rouwen en zo.
0: Ja.
1: Alleen, het voelt niet lekker.
0: Nee.
1: En dan kun je je eenzaam voelen, ook al zitten er allemaal mensen om je heen.
0: Ja, nou dan gewoon ik er zo meteen precies even overheen, ja. Maar, heb je het dan over eenzaam op een geestelijke manier? Of ook gewoon op het alledaagse leven manier?
1: Het alledaagse leven. En dan even niet met je maas. Je hebt even niks te doen. Je hebt geen huiswerk. Werken niet. Je verveling je.
0: Ja.
1: En dan denk je... Oeh, saai.
0: Maar is dat niet alleen zijn in plekken van eenzaam zijn?
1: Maar leg er aan. Leg dan een moment.
2: Wat is het verschil dan met geestelijke eenzaamheid en...
0: Nou, er zit in principe niet echt een verschil in geestelijke eenzaamheid, maar het is wel zeg maar een toespissing, want geestelijke eenzaamheid kan heel mooie troost worden. En wereldse eenzaamheid, ja, dat wordt toch wel even een stukje lastig. Maar het is wel belangrijk om het verschil te maken tussen alleen wezen en eenzaam wezen.
1: Ja.
0: Want daar zit wel echt een verschil in. Als je alleen bent, dan betekent dat je fysiek alleen bent. Dus nou, wat je net zegt, je onderzoekt even een keer je moos niet, of je bent gewoon even alleen. En dan binnen er geen andere mensen om je heen. En dit kan soms zelfs wel prettig wezen. Want als christen is het ook heel goed om regelmatig alleen te wezen. En de stilte even op te zoeken.
1: Goed van die stille tijd.
0: Ja, dat bijvoorbeeld. Ja. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Jezus zelf, die het ook erg vaak denkt. Zoals in Matthäus 14, vers 23. Dan stond er, en toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Dus hier zien we dat Jezus zelf bewust de stilte opzocht en dat hij even alleen was om met zijn vader te praten. En dat is dan ook weer een goede les voor ons. Maar het angere, dat is dieper, eenzaamheid. Dat gaat wel echt in ieder laag dieper. Want dat gaat over een gevoel van een gemis aan verbinding. En je kunt je eenzaam voelen terwijl je dus midden van de mensen zit. Het kan zelfs als je bij je maasgroep zit, of als je op school zit, of als je in de supermarkt lopen of in de viswerk. En dan alsnog kun je je eenzaam voelen. Ja, zelfs in de kerk.
2: Ik had dat bijvoorbeeld dan op een gegeven moment dan... toen werd ik buiten Urk, zeg maar, in een seculiere omgeving. En toen had ik toch wel echt een gevoel van eenzaamheid.
0: Ja, ja.
2: Omdat gewoon had je gewoon wel je volk om je heen. Maar heel angers.
0: Ja.
2: Veel anger normen en waarden. En dan voel je toch wel alleen in dat principe.
0: Ja.
2: Op dat gebied.
0: Ja, ja. En dat hoeft nog niet eens op een christelijke manier. Hè? Want het kan ook gewoon wezen dat je hier gewoon... Je bent in je thuis gewend, in je eigen bubbel. En ja, dan kom je in één keer te midden van vreemde mensen. En daar heb je ook contact mee. En je doet echt wel een praatje van, nou, wat doe jij dan in het dagelijks leven? En weet ik het allemaal. Maar
2: ja, oppervlakkig.
0: Oppervlakkig. En nog steeds voel je je eenzaam. Omdat je gewoon, je missen gewoon die verbinding.
1: Ik dacht dat ze dat emotionele eenzaamheid met een honger zoeken en zo.
0: Ja, ja dat is
1: een sociale eenzaamheid, dat is dus dat je echt alleen bent. En je een emotionele eenzaamheid, en dat is dat je je alleen voelt.
0: Ja.
1: En dat is dus eenzaamheid, zoals wij het nou bedoelen.
0: Ja, ja, ja. Ja, en God die zegt zelf ook in de Bijbel dat de eenzaamheid is eigenlijk helemaal niet goed. In Genesis 2 vers 18 zegt God zelf, het is niet goed dat de mens alleen is. Een mens heeft verbinding nodig met anderen, maar bovenal met God. En ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar de conclusie is dus eigenlijk wel, alleen wezen kan soms goed wezen. Maar eenzaamheid, dat vraagt om aandacht. En zelfs de Bijbel zegt daarover dat het niet goed voor je is. Dus ja, daar heb ik eigenlijk niet meer veel op toe te voegen. Dat was...
2: Ja, inderdaad. Het Genesis 2 vers 18 is ook wel het welbekende vers erop, denk ik. Ja. Dat de vrouw geschapen wordt, zeg maar. Dan komt God ook met de vers nog. Ja, dat was eigenlijk het enigste onvolmaakte waar ik in het paradijs nog. Dat Adam zich gewoon in zijn voelde.
0: Ja, ja. En dat God dan opgelost door Eva te geven eigenlijk. Ja.
1: Een buddy.
0: Ja. En het volgende nummer die zingt er ook heel erg mooi over. Dat is het nummer Not Alone in This van The Bowery. En de zanger die bezingt op een prachtige manier dat je nooit alleen bent. Jij en je familie en je vrienden. Maar bovenal de vader die met je miel op doet je leven heen. En dat is toch wel een hele mooie troost. Daar gaan we het zometeen nog maar over hebben. We gaan dan weer eens lekker luisteren. En zometeen komt het nice in dus het interview. Dus blijf lekker luisteren tot 10 uur vanavond op LoFam.

0: Wholehearted van We Are Messengers. In de voorhand bedraait Fires Burning van Toby Mac. In Dolby binnen wij aankomen bij het Nice.
1: Afgelopen week is er felle discussie ontstaan in het regionale parlement van Madrid. De discussie ontstond omdat sommige politici zich stoorden aan evangeliserende christenen in het metrostation. Vooral evangelische en pinksterchristenen ontvingen harde kritiek vanuit de linkse oppositiepartij in Madrid. Onlangs werd er door de evangelische christenen een grote bijeenkomst gehouden op 2 mei in Madrid. Dat gebeurde in het Estadio Metropolitano Station. En dat is een groot voetbalstadion waar maar liefst 35 christenen bij elkaar kwamen. Vanwege deze grote gebeurtenis staan christenen extra in de belangstelling van de Spaanse media en politiek. Daartegenover melden christelijke organisaties dat ze zich vaak bevooroordeeld en bespot voelen tijdens publieke debatten. Het regionale parlement van Madrid debatteerde op 14 mei over christenen die evangeliseren in de metro. De linkse partij Más Madrid vindt dat er strengere regels moeten komen voor predikers. De partij zegt dat predikers tegengehouden moeten worden als zij reizigers lastigvallen. Daarbij uit de parlementslid Emilio Delgado fel kritiek op de evangelische en pinksterchristenen, waarbij hij de christenen als een sekte beschouwt die reizigers intimideren. Ook sprak Delgado over een agressieve religieuze beweging. Daarnaast was Delgado ook kritisch tegenover de christelijke reclamecampagnes die binnenkort in de hoofdstad worden gelanceerd. Een van de reclamecampagnes verwijst naar het christelijk evenement The Festival of Hope, waarbij de bekende Amerikaanse evangelist Franklin Graham hoopt te spreken. Delgado noemt de campagneleden oplichters en bedriegers en zegt dat het openbaar vervoer misbruikt wordt om hun eigen bijeenkomsten te promoten. Na afloop van het debat werd er door de journalist Pedro Twarkies, die bij een christelijke nieuwswebsite werkt, om opheldering gevraagd tijdens een persconferentie, waarbij hij de kritiek van Delgado opvat als een verwijt naar de evangelische christenen in het algemeen en niet op enkele incidenten van de christelijke beweging. Ook herinnerde hij dat de regio Madrid officiële afspraken heeft met de evangelische kerken, waarop woordvoerder Manuela Bergerot zijn collega Delgado weer verdedigde door te zeggen dat reizigers zonder religieuze boodschappen moeten kunnen reizen en dat het geloof een privézaak moet zijn en niet thuis hoort in het openbaar vervoer. Volgens de regionale regering van Madrid zijn de huidige regels ruim voldoende om op te treden tegen mensen die overlast veroorzaken, aldus minister Jorge Rodrigo. Volgens hem draait dit debat niet zozeer om geluidsoverlast of ordehandhaving in het metrostation, maar vooral om christenen zelf. Daarbij stelde hij dat de partij Más Madrid zou zwijgen als deze mensen andere ideologische ideeën, zoals het communisme, zouden verspreiden. Rodrigo wees er weer op dat de partij Más Madrid zich in andere situaties juist wel openstelt voor religieuze vrijheid. De partij verzette zich namelijk eerder tegen het idee dat islamitische kleding, zoals de burka of niqab, in openbare ruimtes verboden zouden moeten worden.
2: Wat een bericht.
3: Goeie vraag.
1: Nou, kort samengevat, er is dus eigenlijk een discussie in Madrid, of in een regionaal parlement, zeg maar. En er komt dan een linkspartij die zegt van ja, wij vinden het niet leuk dat er evangelische christenen in de station gaan evangeliseren. En ja, dat was dus ook een van die leden van die parlement. Más Madrid. Ja, die Vasile Molvel, die zegt van dat is een secte en ze intimideren mee zijn en ze zijn ook agressief en zo. Het is gewoon een agressieve religieuze beweging. En ja, dat was dus een nieuw debat over. En nou, ook omdat er een festival komt, is dat helemaal door. In Spanje is dat helemaal in het Nice vanzelf. Mm-hmm. En stonden christenen sowieso al onder een vergrootglas. En dan, het wordt dus eigenlijk best heat onder de voeten. Maar daar is weer een journalist naartoe gekomen. En die zei van, nou ja, dit is eigenlijk helemaal niet dadelijk dat jullie nou christenen gewoon beschuldigen. Want dit is gewoon eigenlijk een verwijt naar het christendom. In plaats van is een specifieke zaak, zeg maar. En daar was er weer op even over gekomen. En op een gegeven moment toen met de regering gewoon zegt van nou, er is eigenlijk helemaal niks los. Jullie zitten een beetje die christenen af te zeiken, want we hebben gewoon goede regels met jullie afgespreken. Dus ja, het is gewoon een bepaalde drama door in Madrid.
2: Ja.
3: Dit had je net ook kunnen zeggen.
2: Ja. Ja. Nou ja, goed. We gaan maar snel duwen met het volgende nummer.
0: En dat is het nummer, dan moet ik er even snel bij pakken. Dat is het nummer Wide as the World van Andrew Rip. In dit nummer God over de liefde van God die oneindig vaar rikt. En ja, zo vaar is de wereld eigenlijk. En ja, dat is best wel een mooie boodschap om te horen. Dus laten we daar goed achter slaan en goed naar luisteren. Zometeen komt de meditatie, daarna het interview. Dus geniet nog tot 10 uur vanavond van LoFam.

0: Live with Abandon van Newsboys. En ja, Domi, binnen wij aankomen bij de meditatie.
1: Het was gisteren Wezenzondag. Dit is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De zondag tussen het afscheid van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Ik wil met jullie nadenken over de belofte die Jezus gaf in Johannes 14, vers 15 tot en met 20. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien.

dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. De Heer Jezus belooft hier dat hij de Vader zal vragen om een andere trooster te zenden. Deze trooster zal bij de discipelen blijven tot in eeuwigheid. Wie deze trooster is? Het is de geest van de waarheid. Deze geest zal bij de discipelen zijn. Jezus zegt zelfs dat hij in de discipelen zal wonen. Maar voor hij deze toezegging doet, roept Jezus zijn discipelen op om zijn geboden te houden. Als ze ergens aan kunnen laten zien dat ze Jezus echt lief hebben, dan is dat daardoor. De apostel schrijft later in 1 Johannes 2 vers 3, en hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als we zijn geboden in acht nemen. Wie Christus lief heeft, doet wat Christus vraagt. Niet omdat het moet, maar uit liefde voor God. Later in Johannes 14 gaat Jezus dieper in op de gehoorzaamheid dan zijn geboden. Ik moedig je aan om dit gedeelte vanavond voor jezelf even te lezen. Verderop in Johannes 14 lezen we, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest zal de discipelen helpen om de woorden van Jezus te onthouden en die mee te nemen in hun leven. Hij zal ze in alles onderwijzen. Trooster is in het Grieks parakletos. Letterlijk iemand die erbij geroepen wordt tot ondersteuning en bijstand. Zo was het toen de aanduiding van een verdediger in een rechtszaak van een advocaat. Iemand die als vertegenwoordiger van de betrokkenen bij een ander optreedt. In die zin was Jezus ook zelf een parakleet. Hij is een voorspraak voor ons bij de Vader. En daarom spreekt Jezus hier over een andere parakleet. In het gedeelte zegt Jezus verder dat de wereld de Heilige Geest niet kan ontvangen. De wereld, dat is de zondige plek. De plek die van God is afgedwaald. De wereld leeft zonder God en van nature doen we dat allemaal. Door de zonde is de weg naar God niet begaanbaar. Maar door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus is de weg weer vrij en kunnen we de beloofde trooster ontvangen. Maar als we niet opnieuw geboren zijn, kunnen we die trooster niet ontvangen. De wereld kan met deze geest, de goddelijke helper van de discipelen, niets beginnen. Door het ongeloof ziet en kent ze de geest niet. Maar de discipelen zullen hem kennen, omdat hij bij en in hem blijft. In vers 18 zegt Jezus, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Jezus doelt er waarschijnlijk op dat hij na zijn opstanding aan zijn discipelen zal verschijnen. Maar dit is ook het geval na de hemelvaart. Jezus is dan wel weg, maar zal terugkomen. In de tussentijd heeft hij zijn geest gegeven om bij ons te blijven en in ons te wonen. Eerder zei ik dat het gisteren de zogenoemde wezenzondag was. Maar misschien is die benaming toch niet helemaal lekker gekozen. Jezus laat de discipelen niet als wezen achter, maar is aanwezig door de Heilige Geest. En ook op andere plekken in de Bijbel belooft God dat hij er altijd is. Na deze woorden spreekt Jezus opnieuw en zegt, nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. De discipelen zullen dit nog niet begrepen hebben, maar Christus laat hier al iets proeven van hemelvaart en van Pinksteren. Jezus zegt verder dat de discipelen op die dag, dat is wanneer de Heilige Geest komt, zullen ontdekken dat ze een onderdeel zijn van de nooit te verbreken band tussen de Vader en de Zoon. Christus voer op naar de hemel. Daar dachten we afgelopen donderdag over na. Aankomende zondag is het Pinksteren. We denken daarna over de uitstorting van de Heilige Geest. Christus zorgt ervoor dat de Heilige Geest in ons kan wonen. Hij heeft die andere trooster gestuurd. En deze geest is nu nog steeds aan het werk. Hij roept mensen. Hij roept ze om hem te volgen, om zijn liefde uit te dragen naar andere mensen. Ken jij zijn stem al? Hij klopt en vraagt of hij in je hart mag wonen. Wat dat betekent? Het betekent dat hij het voor het zeggen heeft in je leven. Dat je niet doet wat jij graag wilt, maar dat je gaat luisteren naar hem. En geloof me, dat is het beste wat er kan gebeuren. Want hij troost je, hij zorgt voor je en is er altijd bij. De Heilige Geest ziet, hij ziet je overal waar je heen gaat en wil in je wonen. Woont hij al in jou?

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adem in. Zing uit. Dit is LoFam.

0: Rise Up van Kane. Ik wou bijna van Lazarus zeggen, maar het is Kane.
1: Rise Up van Lazarus.
0: Ja. En daarvoor hebben we draait Just Be Held van Casting Crowns. En daarvoor Even If van Mercy Me. En in uur 1 na de meditatie hebben we draait Hope Is Near van The Bowery. En wij zitten dan weer in uur 2, jongens. Gewoon gank altijd, hè?
2: Vlieg voorbij.
0: Ja, vlieg voorbij, duurt. Ja. En, maar ja, dat is maar goed ook, want we hebben nog een belangrijk thema over te maken, Albert.
2: Ja, want we hebben het net hadden over vloeken. En wat dat precies is in scheldwoorden. En als christen die graag op Christus wil likken, ben ik eigenlijk benijd naar wat hij ervan vindt. Daarom heb ik ook even de Bijbel erbij gepakt. En ik kwam bij een gedeelte van Leviticus 24. Daar staat: wie de naam van de Heere lastert, moet zeker tot dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetenen moet zeker dood worden, als hij de naam gelasterd heeft. Dat klinkt nogal heftig.
0: Ja, ik zou net zeggen.
2: Ja. Even een hele gemeenschap die wordt opgeroepen, het hele kamp wordt opgeroepen om één persoon te stenigen.
0: Ja.
2: Maar de Bijbel laat er wel mee zien hoe heilig Gods naam eigenlijk is. We gebruiken zijn naam soms heel makkelijk en we denken er eigenlijk dan niet bij na. Maar die naam is wel verbonden aan wie God zelf is. Hij is heilig, hij is machtig en hij is de giever van leven. En als we naar God kijken als die almachtige giever van leven, beseffen we ook dat we helemaal niks verdienen. We verdienen dat leven niet. En God heeft dus alle recht om ons leven weer terug te nemen, als we hem belachelijk maken, dus hem naam te misbruiken. Oftewel God zelf te misbruiken. Maar hier valt vanzelf nog wel veel meer over te zeggen. En daar komt misschien in de toekomst nog een keer langs. Hint, hint.
0: Hint, hint.
2: Hint, hint. Maar God heeft zelfs een wet hiervoor gegeven. Weten jullie toevallig welk gebod dat is?
0: Ja, gij zult...
2: Even de kennistoets in hier. Dit is heel drama, jongens. Oké,
0: Die komt er aardig duidelijk uit. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken.
2: Want?
0: De Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
2: Netjes. Ja, goed zo. De Bijbelkennis is echt top. Ja, en ijdel, dat betekent dan ook zomaar. Dus dat is niet per se een vloek, maar ook gewoon zonder erbij na te denken.
0: Ja. Ijdel, dat is dan toch... want je zou dan zeggen, waarom vertel je dat dan niet met zomaar? Maar ijdel is dan toch iets maar van... op een verkeerde manier zomaar gebruiken, snap je?
1: Oppervlakkig.
0: Oppervlakkig gebruiken. Ja, want ik bedoel, de dominee die zegt in zijn preek, zegt hij ook een bult de naam van God, maar dan gebruikt hij het voor een preek. Dus dat is niet ijdel gebruiken.
2: Nee. Nou ja, en tegenwoordig worden de mensen vanzelf niet maar gestienigd als ze God vloeken. Maar waarom en niet?
1: Ik moet denken aan de vrouwen die overspel hebben gepleegd. Want bij overspel was het dus ook van de wet van Mozes de bedoeling dat je het naar Stine. Maar dat denkt Jezus niet. En door had hij, ja. Waarom eigenlijk niet? Dat is wel een goeie, ja. Ik heb er eigenlijk niet zo vaak over nagedacht.
2: Ik denk dat het een beetje in samenhang met wie God zelf is. Want als je de Bijbel leest en alleen in het Oude Testament, maar dat komt ook terug in het Nieuwe Testament, dan zegt God meerdere keren: mij komt de wraak toe en ik zal er vergelden. En in Jezus' komst, als toonbeeld van Gods liefde, is dat eigenlijk maar op de vuurgrond komen te staan, in plaats van die toren die uit wordt te droegen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
2: Dus in plaats van het volk straft namens God een kanger, straft God zichzelf. Zeg maar in het Nieuwe Testament.
0: Ja.
2: Straft hij zelf de mensen die het verdienen.
0: Ja,
1: ja, want, ja, je ziet dan ook bijvoorbeeld dat Paulus in zijn brieven schreef dat Jezus dat zelf tot zonde is en maakt.
2: Hij zelf tot zonde maakt inderdaad.
1: Die zonde al op zich. Dat zie je wel in het evangelie, zeg maar. Ook als die vrouwen, de bloedvloeiende vrouw van hem aanraakte, toen ging er kracht van hem uit, staat er dan in de Bijbel.
2: Ja.
1: En dat is dan eigenlijk, ja, zijn streamen bij ons toch genezingen wordt.
2: En daarmee wordt hij onrein.
1: Ja.
2: Voor ons.
1: Ja, dat die toepassing kun je dan wel maken. Ja.
2: Maar God zorgt ja, die zegt dus, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En hij zorgt er dus ook zelf voor dat zijn naam niet oneindig belachelijk wordt gemaakt. Hij zal oordelen, maar dan wacht hij nog even mee. Want hij wil niet dat we verleuren gewoon, maar hij wil ons eeuwig leven geven. In Lucas 6 lezen we, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. En ook Paulus schreef dat in Romeinen 12 vers 14. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloeken niet. En dan gaan we even in het derde probleem in strekt. Bij het slot gaan we er even dieper op in. Op hoe we dan als christen met een kanker om moeten gaan. En hoe we om moeten gaan met onze tongen en hoe we die beheersen. Maar daar komt zo direct aan de bod.
0: Eerst is het even voor de volgende nummer, denk ik. Hè?
2: Volgende nummer.
0: Ja, de T zit er alweer op.
2: Ga zo gang.
0: Gaat altijd gang, ja.
2: Zoals ze net al zei.
0: En we zijn altijd teertekort.
2: Ja.
0: Het volgende nummer is Breathe Your Name van... die mag je spreken.
2: Handen. Sixpence and None the Richer.
0: Ja, die dus. Het nummer gaat over de intense liefde die de zangeres ervaart voor God. En als we alle controle verliezen... dan kunnen we alleen nog maar de naam van de geliefde vader op onze lippen nemen. Dat is waar deze zanger over zingt. En laten wij door een vuurbod aan nemen. Laten we genieten, maar ook achtslaan op het nummer. We binnen er nog een kleine drie kwartier. En tot nu toe hebben we het hartstikke nodig zin. En we hopen jullie ook. Dus geniet nog lekker mee van Lovem.

0: Wat dacht je, Joas, toen je dit nummer aanvroeg? We zullen even een kinderutje van de zondagavond houden.
1: Sorry, meeschuld.
0: Oh, die had je aan de vroeg. Oh, dat was je. Ik dacht dat je iemand aan de vroeg. Maar sowieso is degene die de Casting Crowns nummers...
1: Oh, be careful, little eyes. What you see.
2: Ja, dat is toch een mooi nummer.
0: Ja, zeker. Dus dat was Slow Fate van Casting Crowns. In de voorhand bedraaid Broken Hallelujah van The Afters. En Domi, binnen wij aankomen bij het Nijs. Een 78-jarige predikant uit Noord-Ierland is veroordeeld omdat hij een open luchtpreek hield bij een ziekenhuis waar ook abortussen werden uitgevoerd. De zaak zorgt voor veel discussie over vrijheid van meningsuiting en geloof. De predikant Cliff Johnston hield in juli 2024 een kleine kerkdienst buiten bij het Causeway Hospital in de stad Coleraine. Dat ziekenhuis ligt binnen een zogenoemde bufferzone, daar hebben we het al later over gehad. In zulke zones gelden strenge regels om bezoekers van abortusklinieken of ziekenhuizen rust en privacy te geven. Mensen mogen daar bijvoorbeeld niet demonstreren of anderen proberen te beïnvloeden. Tijdens de dienst sprak Johnston over Johannes 3 vers 16, een bekende bijbeltekst over Gods liefde. Volgens de aanklagers probeerde hij met zijn preek toch invloed uit te oefenen op mensen die naar het ziekenhuis kwamen. Daarom besloot de rechter dat hij de regels van de bufferzone had overtreden. De predikant zelf is het daar niet mee eens. Hij zegt dat hij helemaal niet over abortus heeft gesproken en niemand heeft lastiggevallen. Ook waren er geen protestborden aanwezig. Bovendien vond de dienst plaats op zondag, terwijl de abortuskliniek gesloten was. Op social media werden beelden gedeeld waarop politieagenten tegen Johnston zeggen dat hij beter ergens anders kan preken, bijvoorbeeld in de ziekenhuiskapel. Dat zorgde voor veel reacties online. Volgens Johnston en de organisatie The Christian Institute gaat deze zaak niet alleen over abortus, maar vooral over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Tegenstanders vinden juist dat bufferzones belangrijk zijn om bezoekers van ziekenhuizen rust en veiligheid te geven. De zaak krijgt inmiddels ook internationale aandacht. Johnston denkt erover om in hoger beroep te gaan. Ja.
1: Maar wacht even hoor. De tegenstanders vinden dat de bufferzones belangrijk binnen voor om bezoekers van ziekenhuizen rust en veiligheid te geven. En hij heeft helemaal niks gezegd over abortus, terwijl die bufferzones binnen speciaal invoert voor abortus klinieken.
0: Ja, dat
1: en ziekenhuizen.
0: Ja, één. Het was een preek op zondag en toen was de abortuskliniek gesloten.
1: Ik snap er helemaal niks.
0: Ik snap er ook geen zaak van, maar ja, het is wel gebeurd.
1: Wat een gekke situatie.
0: Ja, apart nijs, hè. Ja, het ligt echt een beetje alsof het gewoon een beetje een anti-christen is, zeg maar. Ze zijn gewoon echt. Ze proberen de christenen dan gewoon echt even weg te drukken. Want dit gaat gewoon helemaal nergens over. Dit heeft gewoon helemaal niks te maken met abortus. Geen protestborden of andere dingen. Het was gewoon een preek.
1: Maar stel, het zou nou een imam beurten wezen. Wat zou je dan doen?
0: Ja. Ja, als het een moslim gebeuren was, ja.
1: Ik denk dat ze... Ik kun je zeggen wat ik denk, maar... Ik vind het heel gek.
0: Ja, het is heel apart. En ook
3: die bufferzone, ja, binnen van die bufferzone, daar hadden we dus al een nice artikel over. Maar die is dus ingesteld. Omdat ze vaak onrust en zo ervaren bij abortusklinieken. En dat zijn dus mensen die... protesteren tegen abortus voor... ik ben ook tegen abortus, maar die mensen die gewoon dus... in Dordrecht dus die bufferzones in de stelt. Maar ja, dat vond ik sowieso wel stom als ze dat doen. Maar dan mag je daar ook niet maar evangeliseren.
0: Nee, je mag dus niet eens het evangelie verkondigen. Er was toch eens een keer een nice artikel... dat de Bijbel... of er mocht niet maar gebieden worden in zo'n bufferzone.
1: Ja, er zat iemand te binnen, ja, en die wordt opgepakt.
0: Ja, dus het gaat soms niet eens maar over abortus, maar het wordt gewoon gelikt de linker legt met het christelijk geloof. En het christelijk geloof wordt eigenlijk gewoon verbeurd.
1: Ja, en zelfs op een zondag, terwijl hij het over Johannes 3 vers 16, hij benoemt niet de abortus zelf.
0: Nee.
1: Wat is nou anders spreken?
0: Het was geen protest, het was verder helemaal niks. Het was gewoon echt een christelijke bijeenkomst, een samenkomst, een eredienst. En ja, dit wordt er zomaar van de markt.
1: Ik vind het echt krom allemaal.
0: Ja. Ja, nou ja, we leven in een gekke wereld, zullen we maar zeggen.
1: Koen de Noop. Ja.
3: Een strenge warrelt.
1: Verschrikkelijk.
2: Ja, een strenge warrelt, ja.
1: Nou ja, we moeten naar mijn leven.
2: Ja, het was wel weer een artikel om nou ja, even te dealen. En,
3: Zet je weer even een holding.
2: Ja, ja, zeker. Dat het, nou ja,
3: het is best dichtbij.
2: Zeker is het dichtbij, ja. Maar goed, we begonnen duwen met het volgende nummer. En dat is het nummer Give Me Your Eyes van Brendan Heath. Die had jij nog vroeger naar Albert?
1: Ja, dat kwam ik aan het horen, ja.
2: Ja, of waarom? Of,
1: Nou, in het lied bid de zanger die bidt tot God of hij op God mag gelijken in alles wat hij doet. Dus geef me je ogen voor de mensen om me heen. Geef me je liefde die ik op mag dragen naar de mensen om me heen die ik ontmoet in alles. Word ik enig om. Ja. Als ik de deur uitstap.
2: Precies wat die predikant bedoelde. In zijn preek.
1: Gods liefde uitstralen naar de mensen om zich heen. Ja.
2: Ik vind het wel een mooie rock. Give me your eyes. Dat hij dan echt vraagt van. Geef me je ogen. Zodat ik de mensen kan zien zoals Jezus zien.
1: Ja, ja.
2: Vol liefde. Ja, erg mooi om naar te luisteren. Dus toch gewoon wat maar, ga ik naar luisteren. Give me your eyes van Brendan Heath. En we binden nog een klein half uurtje, dus blijf nog lekker luisteren tot 10 uur vanavond.

0: Heart Stop Beating van Ellie Gable. En daarvoor hebben we draaid Touch of Your Rope van Isaiah Dudley. En daarvoor hebben we draaid Shadow Side van Josh Calhoun. Spreek ik dat zo goed uit, Albert?
1: Wie denk ik? Calhoun?
0: Ja, de mannen vroegen geloof
1: ik. Ja, maar ik kreeg geen artiestennaam.
0: Calhoun, denk ik. Dat is hem. En het is... Even het laatste probleem, jongens. Het is al bijna weer voorbij.
1: Ik vrees dat ik een beetje moet inkorten.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Ja, die afval bekijken. Ja. Nou, we zagen al dat vloeken, als bijvoorbeeld een GVD of OMG, vreselijk ben in de oren van God. En ze maken hem belachelijk. En hetzelfde geldt voor skelden tussen mensen onderling. Dat is ook een belediging voor de scheppen. Maar wat als er een skelden wordt op ons? En als je op ons loopt te vloeken of te skelden, hoe moeten we door daarmee omgaan? Nou, we zagen in een vorige gesprek al twee teksten uit de Bijbel voorbij komen, waarin worden laten zien hoe was christen om moeten gaan als mensen op ons lopen te skelden. Namelijk zegenen in plaats van vloeken. En sommige mensen zien zo'n houding misschien als zwak, alsof je maar alles over die ene laten lopen. Maar dat is niet het geval. Je kunt niet heel veel zeggen, want je kiest er nou bewust niet voor. Je beheersen jezelf en dat is niet hetzelfde als zwakte. Jezus denkt dit bijvoorbeeld ook. Nou, ik zou Jezus niet echt bepaald zwak willen nemen.
0: Nee, ja, het is, ik vind het wel grappig wat je zegt, want ik heb het zelf ook een keer meegemaakt met een man van mij. Dat was een vreemde man en die is helaas niet gelovig. En toen waren wij een dagje weg en ja, die... Hij probeert er echt rekening mee te houden dat ik christen ben. Dus hij probeert echt niet te vloeken met God, zeg maar. Maar ja, hij komt echt... Het is niet een seculiere omgeving. Dus bij hem is het echt een stopwoord. Dus soms vloekt het er nog steeds bij hem uit.
1: Ja.
0: En dan komt hij er ook wel achter en dan zegt hij... Oh, sorry. Want er één keer waren we weer een dagje weg. En toen zei hij weer. Toen zei hij, oh, sorry. Toen kreeg hij er zo van een gesprek over. En toen zei hij van, maar wat doe je dan als je dan... Ja, als je mij dan een vloek hoort geven, zeg ik, nou, dan vraag ik me eerst mijn onvergeving voor jou.
1: Een soort van backup, zeg maar, voor hem.
0: Ja, dat probeer ik wel altijd te doen. Dan probeer ik altijd vergeving voor hem te vragen.
1: Zo'n mooie gewoonte is dat. Ja. Nou, verder heb ik nog een aantal teksten uit de Bijbel gevonden over de tongen. Maar ik kort een beetje in, dus ik skip er even een of twee. In Jacobus 3 lezen we bijvoorbeeld... Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad vol dodelijk vergif. Door haar loven we God en de Vader. En door haar vervloeken we de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegenen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Paulus zegt verder in Efeze 4... Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor vuile taal, betekent ook verrot en bederven. Dus vies, grof, tolgebruik, maar ook roddel en negativiteit. Wordt niet goedgekeurd binnen de gemeente van Christus. Ja, neem deze tekst in mee deze week en denk nou over welke woorden je gebruikt. Jacobus stelt in zijn brief de vraag... Kan er ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Nou ja, het antwoord is wel duidelijk. Vanzelf kan dat niet. Aan de vrucht herken je welke boom je binnen. En de woorden van een mens maken duidelijk bij wie hij of zij hoort. Jezus of de duivel. Dus denk door deze week over na welke woorden gebruik je als je praat met andere mensen.
0: Ja. En als je dan dit soort verzint te lezen, dan denk ik wel eens bij mezelf. Wij hadden gisteren in de kerk, zongen wij de eerste psalm in de middagdienst. Volgens mij op mijn hoofd 141. En dan vind ik het af en toe jammer dat wij geen, zeg maar niet zokkere, beruimde Nederlandse psalmen op Lofhem draaien. Want dat is de psalm, zet een wacht voor mijn lip en behoed de deuren van mijn mond. Dat is er wel een hele mooie.
1: Oh, die had er wel bij moeten doen.
0: Ja, ja. Ik kan niet te kijken of Project of Love die had of zo. Die al die psalmen...
1: Laten we het even voor de volgende uitzending bekijken.
0: Ja,
1: en dan gaan we het en dan zeggen we.
0: Ja, zeker.
2: Ja, nee, ik ken niet met altijd wel bij mijn ochtendgebed mee. Van, heren, word je mag voor mijn lippen zetten. Want ja, het is, komt ook niet tegen een kracht vanzelf. Je kunt er zo, kan er zo op het vloepen als je je speaker op je deur slaat om bij wijze van spreken. Dan ja,
0: kan er altijd zo
2: dan heb je toch wel kracht voor nodig, zeg maar, al van je ochtendgebed. Van, voor, zodat het niet op het vloep, zeg maar.
0: Ja. Dat is ook een mooie oproep ook voor de luisteraar. Ja.
1: Maar goed, neem dat mee. En daarbij komen we bij de afsluiting van het programma.
0: Ja, en dan willen wij jullie uiteraard erg bedanken voor het luisteren. Dan hebben we nog de herhaling en de meditatie. Die komen op de website. De complete uitzending komt erop te staan. De meditatie ook. Als jullie nog een verzoeknummer hebben, die kun je dan mailen naar lovem@urkfm.nl.
1: Ja, en als je een tip hebt voor het programma, bijvoorbeeld een onderwerp of zo, die mag je ook altijd mailen. Ja. Want die ben hartstikke welkom.
0: Ja, en ook andere tips, hè? Dus ook dingen van, dit luistert niet zo lekker weg of zo. Bijvoorbeeld een bepaald ding in ons programma zeggen vooral. Want ja, kunnen we altijd nog verlaren.
1: We willen altijd verbeteren.
0: Het is tenslotte ons eerste seizoen, dus...
2: Vermaal ons.
0: Ja, zeker.
2: En je kunnen ons ook volgen op Instagram. En dan kun je ook een berichtje sturen als je eventueel nog wat met een dealen. En vooral vergeet ons ook niet op Spotify te luisteren. Maar dan kun je al die mooie versies die we draaien en kun je vanzelf ook weer door gaan luisteren.
0: Ja, zeker. Ja, dan hebben we nog een beste nummer.
1: Ja, dat is One Prayer Away van Kate Thompson. En ja, we zijn eigenlijk nooit maar dan één gebed verwijderd van God. En hij wil ons vergeven voor de zonden die we doen. Ook de zonden die we met de tongen doen. Dus vloek niet, maar gebruik je woorden juist tot de eer van hem. En bid tot God de Vader.
0: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender.

Geloof hem. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Boedapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komt. De Almachtige.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.